0: वासुदेव
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: You are just perfect.

दाइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

0: ये है बुलबुला।
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के।

plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na de explosie bij het D66 partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een klein wonder, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, maar nadat de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhas en ik ben Ujala Radio programma.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Na de explosie bij het D66 partijkantoor in Den Haag heeft de politie één verdachte aangehouden. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na de explosie bij het D66 partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinmondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Wat fijn om u allen weer te mogen begroeten. Het is 7:02. Een hele mooie vrijdag aan u allen toegewenst. Het is inderdaad dus vrijdag. En namens directie en crew van Njala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze 8 mei 2026. Swagatam, Khushamdi, Namaskar, Satriakal, Assalamu alaikum. Good Day with Hardy is van start gegaan. Tot 9 uur zit ik eraan. U krijgt van mij onder andere de actualiteiten en uiteraard ook wel de mooie liedjes die ik voor u erbij heb gehaald.

Zo, en dat was dus van even kijken. Ashwani. Michel, ja, ik moest even kijken, want hij klonk even als Stephen Bin. Maar nee, hij was dat dus niet. En een van die andere prachtige songs is deze van Rita Rice. Dan moet ik de naam wel goed zeggen. Ritu Riba. Samen met Shreya Ghoshal.

Pjar Atahe, wat een geweldige song is dat ook weer. En ja, over het algemeen zou ik hiermee beginnen, maar vandaag is dat eventjes een beetje anders. Mama Tirvan en Secretera.

Een geweldige song. Ja, hij was vroeger wel behoorlijk op dreven en werd ook nog een van de meest gevraagde artiesten om te zingen voor de Bollywood-industrie. En daarnaast had je natuurlijk ook wel de tegenspeler daarbij. En dat is dan Alka Yagnik, die dan ook wel vaak te horen was. En eigenlijk was dat ook Anuradha Powderwal, maar toen Alka kwam, heeft ze haar als het ware weggemaaid. En nu, dit is Miriam Sefer van Kumar Sanu en Alka Yagnik uit de film Kiemet van 1998.

0: चरण संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed in zit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leiden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

7:08 inmiddels geworden. En voor degene die waar die ook allemaal bevindt. Misschien bent u al in de auto op weg naar het werk toe. Moet u vandaag vroeg beginnen? Of heeft u een andere afspraak waar u naartoe moet gaan? Rij voorzichtig alsjeblieft. Want je merkt het, hè? Het is weer wat drukker geworden. Scholen zijn ook wel weer van start gegaan. De mensen zijn alweer zo goed als terug van vakantie. De meeste van ze dan. Anderen zijn nog even druk bezig met lekker vrij zijn. En kijken wat we vandaag allemaal weer gaan doen. Anyway, mag ik u al een heel, heel hartelijk welkom heten. En vooral de mensen die me alweer appjes hebben gestuurd. Dankjewel, Asha uit Haarlem. Fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook Wimla, ja, je hebt al lekker gekokkereld, zie ik. Dat gaat iedere keer weer zo, hè. Altijd weer lekker vroeg bezig dan als je de gasten ontvangt. Dan hoef je niets meer te doen of als je ergens naartoe moet gaan, dan is het eten ook al klaar. Hoef je niet te gaan denken van, oh jeetje, wat ga ik nu weer eten? Nee, je hebt het van tevoren gedaan en dat is goed. Zus Lina daar in Enschede, ook aan jou een Blessing Friday. Ruin, dankjewel ook voor je appje. Ook Kees, je bent er lekker vroeg bij vandaag. Dankjewel ook voor je appje. En inderdaad, dat liedje van Mohammed Irfan, Secreteren, is ontzettend mooi, hè? My Matchmaker daar in Amstelveen. Luistert weer naar uw favoriete radiostation, Ujala Radio. Dankjewel voor uw appje. Ook bij Haji Abdul Wahab Dennis. Een Blessing Friday. Ook Ria Kalu is van de partij. Ook voor jou een mooie dag. Marianne daar in Groningen, hartelijk dank ook voor je appje. En ook Letchman G, ik zie dat u ook weer een appje hebt gestuurd. Ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Nou, dan is het tijd om van start te gaan met de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Ik hoop dat u er weer van zult genieten. Het is vrijdag 8 mei 2026. Goedemorgen Nederland.

Chant Altera, ja, ik vind dit ook zo'n geweldig lied uit Happy Patel is dat ook alweer. Even kijken wat we allemaal hebben strakjes in het nieuws. Heel veel over de studenten, want die gaan dus met hun eindexamen beginnen. En waarschijnlijk heb je het ook al gehoord in het nieuws. Vuurwerkbom door brievenbus van D66 kantoor. Daar gaan we het allemaal strakjes wel over hebben hoor. Maar in de tussentijd heb ik ook nog weer een andere song voor je klaarstaan. En dat is deze. Een hele leuke, ja inderdaad, van Adorada Poudwell, Udit Narayan en Queen Herbie. En een trendyout vind je gestoken natuurlijk, want het is uit de film Drender, The Revenge.

Zo, en even kijken naar de appjes die ik nog meer heb binnengekregen. En ja, ik heb... Even wachten, jij even wachten. Ik heb jou nu eventjes niet nodig, maar wel dit gewoon. Ja, dat moet ook zo netjes blijven, toch? Auntie Jessie, dankjewel voor je belletje. Ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. En zeg ik ook tegen iedereen, Juma Mubarak. Aishmi uit Zoetermeer, dankjewel voor je appje. Ravi zal naar het werk, hè. En Armaan, die ligt nog lekker in bed, want hij begint ietsjes later. Kiwi is al het rommelen, hè. Die wil ook alweer zijn eten krijgen. Fijne dag ook toegewenst aan jullie. En ook Imro G, je zegt ook alweer, hallo zonnetje. Wat is het weer leuk om naar je stem te luisteren. Dankjewel ervoor. Geniet er vooral van. En blijf ook afgestemd op je beste radiostation. En in de tussentijd heb ik ook een andere song van Arman Malik en Dwani Bhanushali klaarstaan. Ook Amol Srivastava is erbij. En dat is deze uit de film Suswagatam. Khusham Dia. En dat zeg ik ook tegen u allemaal.

Pia, ja, dat is dus uit Ze zwaait hem, Goesjam Diet. En dat zei ik natuurlijk ook tegen u allemaal. Iedereen die zich klaarmaakt om zometeen uit huis te gaan, doe voorzichtig aan.

ja, zo kreeg je al die prachtige songs te horen. Brengt je in een vrolijke stemming in. Ja, het is vrijdag toch, dus moeten we dat ook allemaal erbij halen. En ik zie dat het al bijna 19:30 is. Nou weet je wat, laten we nog even naar deze song gaan luisteren. Dan gaan we straks met de nieuwtjes beginnen.

0: Great song bij Jabino Tial. En ja, straks heb ik nog meer van hem, hè. Want ik weet dat hij nog mooie songs heeft. Een paar jaartjes terug. Dus dat krijg je straks wel van me te horen. Maar nee, het is nu tijd om toch maar naar de nieuwtjes te gaan.
1: Hi, I'm Katrina Kev.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, mein hoon Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ja, we genieten allemaal ook van Nujala Radio, nietwaar? En even kijken wat ik nog meer voor je heb. We gaan met de nieuwtjes beginnen. Te beginnen met dit nieuws. Bij het partijkantoor van D66 aan de Langehoutstraat in Den Haag is rond 9 uur gisteravond een explosief afgegaan. Een uur later meldde de politie dat er een verdachte is opgepakt. Een woordvoerder van D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid. Er waren mensen in het pand aanwezig, maar niemand is gewond geraakt. Ze zijn zich wel wezenloos geschrokken, want dat verwacht je natuurlijk niet. En uiteraard, als je alleen maar een knal hoort, dan schrik je al ervan. De partijleider van D66, premier Jette, noemt het een laffe daad van intimidatie. Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap. Wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld. En dat schrijft hij op social media. De politie heeft hekken geplaatst in de omgeving en zegt dat sprake is van lichte schade. Op het moment van de aanslag waren er ongeveer 30 mensen binnen. Er was een sprekersavond van de Jonge Democraten aan de gang. En dat zegt Rachelle Smoak, voorzitter van de jongerentak van de partij. Ze zijn enorm geschrokken en ze is dus opgelucht dat iedereen oké is. Maar het was een bizar harde knal. Nou, dat is dus geen fijn nieuws. Goed, dan gaan we naar de studenten toe. Nederlandse studenten van verschillende universiteiten en hogescholen die kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas opnieuw een bericht te zien van hackersgroep Shiny Hunters. De hackers lieten weten de systemen opnieuw te zijn binnengedrongen. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackers braken in op onderwijssoftware Canvas, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om cijfers in te zien of met docenten te communiceren. En gisteravond kregen studenten die daarop inlogden een melding van Shiny Hunters te zien. De hackers schreven dat de onderwijsinstellingen geen contact hebben gezocht, maar beveiligingspatches hebben doorgevoerd. De radioomroep BNR deelt ook een foto van de melding. De hackers geven de onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd om alsnog de onderhandelingen anders delen ze de buitgemaakte gegevens. Ja, de hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Wereldwijd zouden zo'n 9000 scholen zijn getroffen. In Nederland zouden er zo'n 44 instellingen zijn getroffen, meldt BNR eerder. En naast de VU worden ook de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool in Den Haag, het Deltion College in Zwolle en het Grafisch Lyceum in Haarlem genoemd. Ja, het is allemaal nog veel meer wat je kunt lezen hier bij Ujala Radio. Maar wij gaan nu eerst eventjes naar muziek uit de 70er jaren. Zal ik die doen of zal ik die doen? Ik heb alweer te veel geselecteerd hoor. Dat heb ik toch altijd weer. Nou weet je wat, ik doe deze. Hebben we lang niet gehoord. Uit de film Ben Poel.

Leuk om ook weer eens gehoord te hebben hier bij Ojala Radio. Mohamed Erfien Letaji uit de film Van Poel. O sapno ke Rani, o sapno ke Raja. Uit de film Van Poel waren Jitendra en Babita. Babita is de moeder van Karina en Karisma Kapoor. Maar goed, dat is geen nieuws voor u, hè? Dat weet je gewoon. We gaan verder met nieuws. In het Verenigd Koninkrijk worden de stemmen geteld na de lokale en regionale verkiezingen. Hoewel er nog niet veel stemmen zijn geteld, heeft op plekken waar dat wel is gebeurd, de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors verloren. Winst is er zoals al werd verwacht voor de rechtspopulistische partij van Nigel Farage, Reform UK, en voor de linkspopulistische Green Party. In een deel van Engeland werd gisteren dus gestemd voor gemeenteraden en regionale raden, vooral in het noorden en rond Londen. En ook waren er enkele burgemeestersverkiezingen. In Schotland en Wales waren er parlementsverkiezingen. De stembureaus gingen gisteravond laat dicht en op enkele plekken is direct begonnen met tellen en daar zijn ook al uitslagen van binnen. Op veel andere plekken wordt vanochtend pas begonnen met het tellen en zal later pas vandaag of misschien morgen duidelijk worden wie er gewonnen heeft. Nou, je mag zeggen wat je wil. In de jaren 70 hadden we die Iron Lady, Margaret Thatcher. Zij was een van de beste premiers, kan je zeggen, van Londen, van Engeland. En vanaf daarna is het iedere keer weer een gezoek naar wie is er nou goed. Nou, vorig jaar hadden we die Indiër. Heeft er ook niet veel van gebakken. En Starmer, ja, daar wordt ook niet geweldig over hem gesproken. Ze zien hem liever gaan dan komen. Ik vind het jammer daar wat er allemaal gebeurt, hoor. In elk geval, we gaan naar Trump nu. Iran en de VS hebben elkaar gisteravond aangevallen. Toch is het staakt het vuren tussen de twee landen nog in stand, zo meldde Amerikaanse president Donald Trump. Iran zegt juist dat de VS het bestand geschonden hebben. Volgens Trump wordt Iran geleid door gekken. Die man, zijn mond toch. Ja. Hij zegt toch van alles en nog wat. Gewoon wat in hem opkomt, zegt hij. Wat hij van je vindt, dat krijg je van hem te horen. Snoeihard is zijn woorden. Het wordt geleid door gekken. Wat moet je daarover zeggen? Ja. Anyway, laten we naar binnenlands nieuws gaan. Want de eindexamens die beginnen dus vandaag voor zo'n 144.239 scholieren op de HAVO, het VWO en het VMBO GLTL. Het gaat dan om de ouderwetse papieren eindexamens die voor iedereen hetzelfde zijn. Leerlingen op VMBO, KB en BB doen digitaal en veel flexibeler examen. Sommigen zijn 1 april al begonnen. De havisten trappen vandaag af met Nederlands en filosofie. VMBO GLTL-leerlingen krijgen wiskunde voor hun kiezen. En de VWO'ers die buigen zich over bedrijfseconomie en of kunst. Dat gaat op precies dezelfde manier als tientallen jaren geleden, met 1 examendatum en precies dezelfde examenvragen op papier voor iedereen. Voor de 41.215 examenkandidaten op het VMBO, BB en KB is dat tegenwoordig wel anders. Zij doen flexibel en digitaal examen. Scholen mogen dat zelf bepalen welke leerling welk examen wanneer maakt, zolang het maar na 1 april is. En deze digitale flexibele examens zijn vorig jaar officieel ingevoerd op heel het VMBO, BB en KB, maar veel scholen doen het al jaren zo. Alleen Arabisch, Turks en Spaans worden vanwege de geringe animo in totaal 172 examenleerlingen nog altijd op de oude manier afgenomen.
Oké, dan gaan we ons weer even buigen over wat mooie muziekjes hier bij Ujala Radio.

Wat een geweldige song. En Another One Bites the Dust. Die muziek hebben ze wel gebruikt daarvoor, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. En in elk geval, na de commercial break krijg je zeker nog een nieuwe song te horen uit een nieuwe film. Dat is dus uit Dadi Kishadi. Ja, wie daarin spelen, dan ga ik je dan straks ook vertellen.

Andere mooie songs krijg je te horen van Jobie Nautiaal, dus blijf gewoon afgestemd op your favorite radio station. In de tussentijd dank ik Yvonne Dowlet voor haar appje. Ook Chandra wens ik een hele mooie dag toe. En Harry Jugesser, hartelijk dank voor het mooie compliment. Dat je dus het fijn vindt om wakker te worden en dan mijn stem hoort. Hartelijk dank ervoor. Een fijne dag ook toegewenst aan Raj. Roos, mooie dag ook. Zus Iden, happy Friday. Amina in Den Haag. Naima, Naida en Zohaira, de kinderen van Auntie Jessie. En kleindochter, fijne dag aan jullie allen toegewenst.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, des bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Jala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+. En wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jan het toch. Ujan Radio. Sabse barkawala.

Franse 80's song. Bij de weten 6 over 8. Goedemorgen allemaal voor degenen die de radio net hebben aangezet. 8 mei 2026. Vijfde maand al in dit nieuwe jaar, hè? Nou ja, nieuwe jaar. Is al 5 maanden oud, dus. Maar in elk geval, strakjes is het ook nog eens een keer moederdag. Zondag aanstaande. Veel mensen zijn al op zoek naar leuke dingen voor mama. Ja, maar wat geef je er iedere keer weer? Want dan denkt ze weer van, nou, dat heb ik er al gegeven, dat heb ik er al gegeven. Is vaak zo moeilijk. Maar ja, mama's zijn al gauw tevreden, alleen maar als je er al bent. Dat is toch zo? Anyway, wat de appjes betreft, Sudeesh, dankjewel voor je appje. Ook aan jou een fijne werkdag toegewenst. En ook Shadadahu uit Arnhem, hartelijk dank. Mooie dag ook al toegewenst aan Amina in Amsterdam Zuidoost. En even kijken als ik niemand heb overgeslagen. Ja, Roos, Eden en die andere Amina had ik ook al genoemd. Maar oh ja, Lekbierje uit Purmerend or Parivar. Jullie luisteren ook naar Ujala Radio. Hartelijk dank ervoor. Een fijne, fijne dag aan iedereen toegewenst. Oké, dan is het tijd voor onze 80's song. Zal ik die doen of die doen? Nou, weet je wat? Deze heb ik al een hele tijd in de player liggen. Laat ik dan deze van Niteen Mukesh en Kanchan uit de film Meet Her voor je afdraaien.

Ja, nu hoor u wel zeggen van dat hebben we lang niet gehoord. Inderdaad, dat hebben we zeker lang niet gehoord. Kanchanar, niet in Mukesh. Zo, ik ben de nieuwtjes voor je aan het doornemen. Kijken wat er nog meer is om strakjes met u te delen. Ja, we gaan het zeker over voetballen hebben strakjes in de Verenigde Staten. Want de kaarten die reizen de pan uit wat de prijs betreft. Dus strakjes meer daarover. Maar voor nu even kijken. Dat hadden we al eerder gehad. En dan doe ik... laten we toch maar weer eventjes eentje van een tijdje geleden erbij halen. En dat is deze. Hardam Dambadam. Shankar Mahadevan, Hariharan en Sadhana Sargam uit de film Prem Agan.

Dam, badam. Ja, je zou wel willen dat het weer wat langer zou moeten zijn, en niet waar? In de tussentijd heb ik hier ook al wat nieuwtjes bij elkaar. Ook wat Suriname betreft. Maar daar gaan we straks over praten hoor. Maar eerst even kijken wat de Amerikaanse president Donald Trump zegt over die dure kaartjes. De Amerikaanse president Donald Trump die heeft dus vraagtekens geplaatst bij de dure kaarten voor de wedstrijden op het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada. De goedkoopste tickets kosten zo'n $1000, komt neer op ruim €850. En eerlijk gezegd zou ik het ook niet betalen, zegt hij zelf. The Guardian berekende afgelopen december dat kaartjes in de goedkoopste categorie uitkwamen rond de $1000. En de gemiddelde prijs van een finale kaartje is dit jaar zo'n $13.000. In 2022 was dat nog $1600. Trump werd met de prijzen geconfronteerd in een telefoongesprek met de New York Post. En hij zegt, ik was niet bekend met dat bedrag. Hij was zeker verbaasd erover. Ik zou er zeker graag bij willen zijn, maar eerlijk gezegd zou ik het niet betalen. Dan heb je mensen die met het hele gezin daar naartoe willen gaan. Nou, je moet wel flink in de buidel tasten. Wil je dat echt wel meemaken? En het wordt zeker toch wel druk. Op een of andere manier heeft men het geld en betaalt men het ook. Het zijn alleen maar de celebrities, de rijke lui, de kapitalisten, die kunnen erheen gaan. Maar de kleine man zoals jij en ik, die moeten het maar vanuit tv bekijken. En dan zag ik het ook wel goed kijken hoor. Af en Trump dus was zeker verbaasd erover. De president suggereerde dat zijn regering de ticketprijzen nader zal bestuderen. Trump zei verder dat hij het jammer zou vinden als mensen uit Queens en Brooklyn en alle mensen die van Donald Trump houden niet kunnen gaan. Ik zou wel willen dat mensen die op me gestemd hebben erheen kunnen gaan. Nou, dat is een goed teken van hem. Dus hopelijk zal het toch maar wat minder worden. Ach, zijn opmerking komt een dag nadat FIFA-baas Gianni Infantino de torenhoge ticketprijzen had verdedigd. We moeten naar de markt kijken. En we bevinden ons in een wereld waarin de entertainmentmarkt zich het meest heeft ontwikkeld. Dus moeten we marktconforme prijzen of tarieven hanteren. Ik bedoel, $13.000. Dat is toch te gek voor woorden. Je moet al een ticket betalen om er naartoe te gaan. Als je vanuit Nederland in Amerika wil belanden. En dan moet je nog een ticket kopen dat zoveel kost. Nou, dat is moeilijk hoor. In elk geval. Gaan we verder met muziek even wat rustigs erbij halen. En dat is deze. Uit de film Dirk 2, Bus Heet Trap.

Zo, en dan had ik het ook al beloofd, hè, dat we dan een nieuwe song uit de film Daddy Kishadi zouden afdraaien. Heb ik ook voor je klaarstaan hoor. Even kijken, want dan moet je ook nog vertellen wie er allemaal inspelen. Daddy Kishadi, daarin spelen Neetu Singh, Kapil Sharma. En ja, er komt een nieuweling erbij. En papa is er nu niet meer, dus waagt het nu toch maar om uit de kast te komen. Nee, niet die kast. Acteursvak. Kast. Uit die kast komt ze dan. Riddhima Kapoor. Dat is de zus van Ranbir Kapoor. Die je dan nu eindelijk durft om in films te gaan spelen. Het is haar debuut hier in deze film samen met Kapil Sharma en mamaji Neetu Singh Kapoor. Dadi Kishadi. Gana kabole sunu na dil, sunu nigamen sunidhi Johan.

liedje is het even wennen eraan. Heel anders dan je gewend bent, nietwaar? Maar even leuk. Dadi Kishadi is dus de filmnaam. En Neetu Singh, Kapil Sharma, de presentator en komiek, die speelt dus erin. En een debuut van dochter Ridhima Kapoor, die zal dus ook te zien zijn hierin. Ja, zo zie je maar. Asia, dankjewel ook voor je appje. Een fijne dag ook toegewenst aan Suchit Hardwar. En ook Mieke wens ik een mooie werkdag toe. En mijn Winoot BF, dankjewel voor je appje. En enjoy this one. We kennen dit liedje wel eens van Mahendra Kapoor. De muziek was toen ter tijd gemaakt door Ravi. Mahendra Kapoor had hem gezongen. Nile Gagan Ketale. En nu is dat in een trendy outfitje gestoken.

And hoor je zingen, Nile Gagan Ketale. Maar dit is dus in een trendy outfitje gestoken en de woorden zijn een beetje veranderd. En het is gebracht door Even Kijken. Dat is gebracht door Naga Nautra en Paru Rabari. Ik moet zeggen, dat is niet gek. Het klonk heel mooi. Dus een fijne dag aan u allen toegewenst en geniet vooral van Ujala Radio. Ook Gisela daar in Alphen aan de Rijn. Groet aan uw zus ook. En dat is Nirmala uit Alphen aan de Rijn. Goed, dan heb ik straks weer wat nieuwtjes voor je hoor. En dan ga ik hier naartoe. Weer wat op tempo's erbij halen.

Kellen na je, hoe mee? Ja, en als je dat zo hoort, dan vraag je af, is Sanjay Dutt erin? Jawel, die speelt ook in KD the Devil. Shilpa Shetty is ook erin te zien. En uiteraard de Queen of Dance. Noora Vertegi, die zien we ook wel hierin. En als we het toch daarover hebben, moet ik Zara Eskhan en Guru Randhawa ook erbij halen met deze dance Mirirani van een tijdje geleden. Was zijn hitsong. Alle songs begonnen zowat.

मेरी रानी नाच नाच नाच मेरी रानी. Gisela, ik had je al genoemd daarnet. En ook Olga wens ik een hele fijne dag toe. Ook even kijken, Gisela uit Groningen. Fijne dag ook aan jou toegewenst. En ik zie dat er ook nog eentje druk aan het appen is. Ook een hele fijne dag aan jou. Even kijken, dat is dus Rachid uit Amsterdam. Ook aan jou een mooie dag toegewenst. En nee, dit krijg je strakjes van me te horen. Eerst ga ik hier naartoe. Want ik heb ook wat nieuwtjes, zei ik, hè. De man die vorige maand in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, mag het brandwondencentrum binnenkort verlaten. Hij maakt het naar omstandigheden goed, zo meldt een woordvoerder van de gemeente. De man werd in brand gestoken bij een winkelcentrum op het Smaragdplein. Hij zit in een rolstoel omdat hij beide benen mist en raakte bij het incident zwaar gewond. Omstanders redden zijn leven door hem uit zijn rolstoel te trekken en op de grond te leggen. En kort na het incident werden twee mannen van 37 en 55 jaar opgepakt. Zij zitten in ieder geval de komende 3 maanden in voorarrest. En de politie vermoedt dat de betrokkenen elkaar kennen en dat er sprake moest zijn geweest van een onderling conflict. Anders doe je zoiets gemeens niet, toch? En dan nog is het gemeen om dat te doen van iemand die in een rolstoel is, die zich niet kan behelpen. Dat is wel erg. Dat doe je toch eigenlijk niet, hè? Oké, even kijken wat voor nieuwtjes we nog meer hebben. Ja. De politie in Suriname die slaat alarm over vermissingen en ontspoord gedrag onder de jongeren. De politie maakt zich ernstige zorgen over het toenemend aantal vermissingen, geweldsincidenten en zelfdodingen onder de jongeren. Tussen januari en begin mei zijn al 56 personen als vermist opgegeven, van wie 5 nog altijd spoorloos zijn. Surinam Herald meldt dat de vermiste 21-jarige Serginio Anzu en de 19-jarige Gianzo Ermelo, die 2 weken geleden verdwaald raakten in het Tibiti-gebied, intussen terecht zijn. En dat bevestigt districtscommissaris Patrick Kensenhuis van Para. De zorgen bij het korps namen verder toe nadat een zoektocht naar een vermist tienermeisje afgelopen weekend leidde naar een locatie waar 13 jongeren tussen de 14 en 24 jaar werden aangetroffen. Ja, dan vraag je je wel af, wat is er daar mis? De politie houdt de details van deze zaak voorlopig geheim vanwege het nog lopende onderzoek en de betrokkenheid van minderjarigen. En tijdens een persconferentie gisteren over de algemene veiligheidssituatie gingen korpschef Melvin Pinas en zijn staf uitgebreid in op de problematiek rond jongeren. Zo, laten we ons maar weer even gaan richten op de muziek. Als je dit hoort, dan ken je het liedje al. Fijne dag!

Great song uit de film Sher Shah is deze gehaald. En dan ga ik even snel nog naar dit nieuwtje. Met de officiële ingebruikname van een zonne-energiecentrale beschikt het dorp Galibi voortaan dag en nacht over elektriciteit. Volgens de regering moet het project bijdragen aan een verdere ontwikkeling van onderwijs, toerisme en leefomstandigheden in het gebied. President Jennifer Simons die activeerde gisteren het systeem in aanwezigheid van minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, districtscommissaris Marvin Vient, parlementariërs, vertegenwoordigers van het traditioneel gezag en afgevaardigden van het CARICOM Development.

0: dag en nacht dus. Elektriciteit, en dat is heel goed. Oké, dan moet ik even kijken waarmee ik ga eindigen. Ja, ik kan met twee eindigen. Want ik heb nog 6,5 minuut. Dus doe eerst deze erbij. Of zal ik deze eerst doen? Ja, juist. Ja, deze goed. Sebastiano. En die andere erachteraan. Dat is heel goed. Kom ik precies op de 6 minuten uit? Enjoy!
1: Honey,

Inderdaad, Jojo Honey Sing was dat samen met Friends. Akshay Kumar speelt erin. En nog vele anderen. Ik wens u nog een hele mooie dag toe. Blijf vooral afgestemd op Ujala Radio. Even kijken hoor. Ja, dit moet ik dan erbij halen voor u. En dat is dus van de film Patti Patni or Wo. Ik zei het al, een hele fijne dag aan u allen toegewenst. Blijf stevast afgestemd op Ujala Radio, want Subhas komt er strakjes aan. En hij zal u zeker weer vragen. Ja, kaienge hamaatje. Wel wat we gaan eten vandaag, dat zal hij u vertellen, want hij krijgt heel veel appjes daarmee. Een mooie dag toegewenst en veel plezier met collega Subhas. En graag tot zondag, dan ben ik er weer. Mijn collega Satish is er, als ik me niet vergis, morgenmiddag weer. Dus zo heb je toch wel altijd wat moois hier bij Ujala Radio. Zijn nu af, RJ, Shubdin Ek Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Armoes, Karate, Rekha. Dankjewel nogmaals allemaal.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskar he. Ujala Radio per vermaas aap deze te he. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
2: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Vivah, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Vivah of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are, you are, you are.
6: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik Uno Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. En eindexamenkandidaten op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer, met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया उजाला रेडियो द हिंदुस्तान से साउंड फॉर नीदरलैंड फिया दे बी प्लस एंड वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door shadi honen wel hen, zin wel ook. Door DJ A Vermaish op Ujala Radio. 15 Vermaish, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hen, door shadi honen wel hen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand, 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 14 juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
5: Ujala Radio, Desh Bhar Mein. Tu Jaan Hai Toh. Ujala Radio, Ujala Hi Ujala, Desh Bhar Mein. Haan, Har Ek Gaon Mein, Har Ek Kona Mein, Auto Mein, Ghar Mein, Sunai Deta Hai Ujala Radio, DAB Plus Ke Zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu Jaan Hai Toh. Dhindhora Baja Dijiye.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
7: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
8: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ojala Radio. Mail vandaag nog naar info@ojala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: You're my sunshine.

Ja, ja. Voor alle Natasha's in het hele land. Ja, dunia bhar mein jahan par aap sun rahe ho Ujala Radio ka program. To ye gana pesh kiya gaya hai Natasha for you. You are Ujala Radio, yahan sun walo aur Ujala Radio ke zariye samachar aap sun lijiye. The news van vandaag, headlines van de dag. Grote storing na brand in datacenter in Almere raakt universiteiten, zorg en bedrijven. Kan je hamlok batterie live in koffie chai middagshow mee hamlok direct batterie waar pe eigenlijk al hega. Politieke schok na explosie bij hoofdkantoor van regeringspartij D66 in Den Haag. Een 37-jarige man is aangehouden. Nieuwe zorgen over cyberveiligheid na hack bij onderwijsplatformen. Kabinet werkt aan nieuwe asielmaatregelen na eerdere politieke nederlaag. Rusland kondigt tijdelijk ekroskatting tijdelijk bestand aan rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Oekraïne. Spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zorgen voor onrust op olie- en aandelenmarkten. Wereldwijde aandacht voor 81 jaar sinds het einde van Wereldoorlog 2 in Europa. Politieke spanning groeit in Zuid-Korea richting lokale verkiezingen. You are Ujala Radio, je hebt koffie, chai, middagshow. Mijn hoeloid Mahabi, pak je koffie of chai erbij. Ja, jontje toepiega. Zometeen. Luchtige ontwerper met Anand Chandrika Singh, Ujala Radio Fair. Tout a yar hoja. Tout mooi seizoen. Kan kolke seizoen.

Zomer AWG, zomer AWG, WK AWG. Mooie weer komt eraan. En Ujala Torsaat hega. Toe aur kunchi mang hega. Zestig seconden nieuws. Abi Are he, Anne Chendrika Singh, hier in de studio. Goedemiddag allemaal, welkom op deze vrijdagmiddag. Dit is het korte nieuws op Ujala Radio. Nederland werd vandaag geraakt, of gisteren dan, door grote digitale verstoringen na een brand. Nee, vandaag. Kan je eigenlijk lachen, maar vandaag digitale storing na een brand in een datacenter in Almere. Onder andere Utrecht Universiteit, huisartsenpraktijk en meerdere organisaties ondervinden problemen. Maar het probleem hoor je als, hè? En dit wordt nog erger hoor. Die, al die datacenters die we hebben in Nederland of over de hele wereld. Doe niet aan meer datacenters, hè? Waar al onze gegevens staan. Dus ja, eigenlijk, ja, dat kan niet probleem. In Den Haag is geschokt gereageerd op een explosie bij het hoofdkantoor van regeringspartij D66. Een verdachte is aangehouden. Er vielen geen gewonden. Ook nemen de zorgen over cyberveiligheid opnieuw toe na meldingen van nieuwe hacks bij onderwijsplatformen. Daarnaast werkt het kabinet aan nieuwe asielmaatregelen nadat eerdere plannen in de Eerste Kamer stranden. Internationaal heeft Rusland een tijdelijk bestand aangekondigd rond de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt. Ondertussen zorgen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran voor nervositeit op de wereldwijde energie- en aandelenmarkten. Nou ja, degenen die aan het beleggen zijn, die hebben niks te klagen hoor, over de afgelopen dagen. Nee. Vandaag wordt wereldwijd ook stilgestaan bij 81 jaar sinds het einde van de oorlog in Europa. En in Zuid-Korea groeit de politieke spanning richting belangrijke lokale verkiezingen. Dit was het korte nieuws op Ujala. Goedemiddag en welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Het is vrijdag, een dag waarop de wereld tegelijk terugkijkt naar geschiedenis en vooruit probeert te bewegen door nieuwe onzekerheden. En die onzekerheden zijn er, vooral met Bhai Trump, dan weet je het ook helemaal niet, hè? Dunia meto itna onzekerheden hega, maar met hem erbij krijg je extra. Mijn hoeluid, maar heb je zo meteen aan een Chendrika Singh hier in de studio. Pak je koffie en chai erbij en laten we samen het nieuws van vandaag doornemen. En andere luchtige onderwerpen.

0: तेरे 12 बज गए हैं
1: कितने भी तू कर ले सितम
2: हंस हंस के सहेंगे हम
0: और हम जैसे बोलीला वक्त की कितना बजल है या अदमियां जुड़ते आ गई हैं स्टूडियो में What on timing Goedemiddag. Wat een mooie dag is het vandaag.
3: Beautiful. Hè? Beautiful. Maar wij houden van het leven.
0: Ja, wij houden zeker van het leven. Wij houden van Ujala.
3: Chahidja.
0: Ujala, hi Ujala.
3: Wij maken wat dingen mee hè, in ons leven, Lloyd.
0: Oh, nabol. Maar goed, dat is het leven. Hè. Als je niks meemaakt, dan is het saai hoor.
3: Dan is het heel saai, maar je moet de moed erin houden. Dus zeg Jonchi Hoiga.
0: Na Gabriye.
3: Leven gaat door, morgen schijnt de zon weer.
0: Hamlok Batina. Hamlok Batina.
3: Nee, maar zo is het. Hamlok Batina. Hamlok Koper Bhi. Kushna Kush Parega.
0: Altijd.
3: Dat je denkt van, ja, moet mij dat overkomen?
0: Inderdaad.
3: Of sabse jada toruppar parega. Sabse jada toruppar
0: Hamme chahe apan haat dikhwaoge, zeker. Hamme chahe dikhwaoge.
3: Na,
0: khat nahi hai. Ab dikhwaoge ke parega hamme.
3: Ham toke jharab hai. Ham toke boy.
0: Hamme dher grah hai ga. Hamme grah wali kare ke parega.
3: Haan, hamme go vasi karab hai. Hamme go vasi करबे तो ग्रह शांति करबे हैं हम लोग हंसी ला लोइत मजा ने कितना आदमी करवावेगा
0: या ढेर जन हम जानी ला तू हमरो कर
3: ना डरिए तो हम करबे सोसो में हम पैसा ना लेबे
0: और कौन पानी से तो हमें नहवाइए तू कौन वासी दिए
3: तो कौन जोन हम झारबे बकीर
0: क्रैकल वाटर कौन वाटर है
3: ना हम तो के बेसम से झारबे बेसम से बड़का सीख के झारू से तो के झारबे
0: नीत मत से है हम ना माइल बड़काए बताए उजाला के बारे में हम जहां जहां जाला रास्ता पे चले आदमी ने हम लोग के हमें ऑलटाइम आंस्प्रेकर है फॉर ए हम तो के सुनत रही एंड Die mensen krijgen meteen een lach op hun gezicht.
3: Het is wel gezellig. Het is wel leuk om dat te horen ook. Hè?
0: Ja, zeker.
3: Dari hamlok jaila. Hè? Gali hamlok jaila. Na dari. Gali.
0: Gali. Kona me hamlok jaila. Dorpu me hamlok jaila.
3: Ja, maar mensen willen je ontmoeten. Nou, mensen niet. Vrouwen willen jou ontmoeten,
0: Lloyd. Ja. Nou, mooi zeggen. Zeker.
3: Hij zegt, chowna.
0: Hij
3: zegt, chowna.
0: Dus kan je hem ook live uitzending met Bolletriki Almere met aangelegd leggen, datacenter mee. En vandaag zijn de storingen bij de universiteiten, huisartsenpraktijken.
3: Hamlok behoort snel, Bati, echt waar.
0: Hamlok in Nieuwswa, dan komt NOS en al die anderen.
3: Wij zijn echte nieuwsmakers.
0: Zeker.
3: Dus jij Ujala Radio ke sunega, gaaskar ke koffie en chai ke sunega. Je loopt altijd voor, je loopt nooit achter.
0: En je wordt slimmer.
3: इतना चलाक हो जाइए बकीर हम क्या बोली इतना चलाक हो जाइए वक्त एफएम मामा कॉफी को अंतरान मारे कैप के अंदर लेकर लोइट हमें चाहिए को अंदर लेकर यहाँ पे यानी तो तफरवा तो
0: वारम हैप्पी
3: तो तफरवा एकदम बस खाते हो जाइए
0: नहीं नहीं मोर्सू ना चाहिए
3: क्यों यहाँ फर प्लाट्स करी इस बच्ची जुआन हमारे तफरवा पे लोइट
0: हमने नहीं कहा हमने तो
3: इतना मोई तफरा इतना मोई तफरा सुना दुआ सामने से के करी इस बार बिना बिना बिना तुस्ते में
0: तू घोर और तू तू चीजवा हम खलाई तो अब तक उफन करीला घरे सोने मिक्रो आ ना लग ना लग नहीं अत लग मैं नहीं एक कर ओगी स्लर पर सोल्स जाए दुस या
3: एक बरिस उफन करिए तो हो जाएगा
0: हे बोय एक सीरियस ना दा कम
3: सुने मंगे तो बताइए अच्छा
0: ना दा खाओ न्यू एवे लाइसन
3: दा कॉम्टी
0: हाँ या और
3: आना दा कॉम्टी दान
0: Het is nu alles zo'n soort tekie. Is dat moet je naken maken, echt waar.
3: Nou, echt, nou, Paglen, de koffiesleur op.
0: De koffiesleur op.
3: Vast onderdeel.
0: Koffie. Ha, hem lukken vast onderdeel.
3: Hoi, ja. We zijn een beetje gek. Maar laat ons een beetje gek zijn, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk moet je een beetje gek zijn.
3: Het niet doen, behoed serieus, maar hey, Sunda. Ik neem die mensen niet serieus, die te serieus zijn.
0: Als je te serieus bent, maar nee. Dan
3: neem ik je niet serieus, hè? Dus vooral is Sunda.
0: Je komt de dag niet door dan met serieuze mensen, hè?
3: Nou, die mensen zijn saai, hoor.
0: Ik herinner me heel erg aan het toeren zijn, dat jij toeren zijn. Kan je bij baat, bij jij, kan je maar bij jij, bij jij. Dan denk je van, हम एक बात सुनी कि हम भाग जाए यहाँ से है?
3: नहीं सोविसत हो लोग त्रौंस त्रौंस आदमी पगलाईपन करेगा ज्यादा दुनिया में
0: पगलाईपन
3: हमें हमें हमें दुई गो चीज ऑफ फल भाई लेगा ना और ज्यादा अच्छा और ज्यादा मत दुई गो चीज के ऊपर मांगला बतियाई तो से आज कॉफी एंड चाय में त्रौंस आज हमें समय है अच्छा
0: तो के समय है अच्छा तो के समय
3: तो के नौ फम में ऑन द ब्रेक करे के बम
0: ओके ना तो के हम ऑफ कप करे के आज ओके ओके ओके
3: हमें सब समय है आज
0: सब समय है समय समय के
3: पूरा पूरा समय है दोस्त लाओ शुरू करी ई बतिया से हम
0: हाँ
3: एगो छोटा बात है गा
0: हाँ,
3: हाँ। हम देखली बाती एगो बर्रेख में
0: हाँ
3: कि बुद्धिस्त
0: या
3: वक्ति इन बर्रेख तो आई फिर खोज ले अपन खाती
0: हाँ।
3: तो ऐ द मुतेक वेल इफ द दिंग आई सेट है
0: या या या या या या
3: या सब खलो इतन सुनाएगा यार दोस्त एगो रोबोट समान बनाइस बा
0: अखबार
3: हाँ एगो हाँ। मेंस रोबोट
0: या या
3: En die is toegetreden tot het boeddhisme.
0: Hé? Boeddhisme. Robotwa?
3: Als een monnik.
0: Hé?
3: Hoe vind je die?
0: Ja, maar het moet niet gekker worden, hè?
3: Dus die robot, die loopt er naartoe en hij is toegetreden. En ook een naam, hij gaat Gabi.
0: Gabi?
3: G-A-B-I. Oké, ik heb een naam rakjes, waar ze samen bij. Ik heb mala pijn, hij zei.
0: Acha? Maar
3: eremonnik. Hij wordt een eremonnik.
0: Een robot. Maar wat heb je aan die robot?
3: Hey, ik begrijp er helemaal niks meer van.
0: Maar oké, ik baar
3: bij. En ze bij, gaan proberen om een eeuwenoude traditie dus, eeuwenoude geloof, John Heiga, om die toch actueel te houden. Maar dan maken ze gebruik van een robot. Het schiet wel een beetje door, hè, Lloyd?
0: Dat schiet helemaal
3: dus
0: door.
3: Dus dat is een robot in gewaad, hè, kleding, van de boeddhisten.
0: Ook toch sowieso kaal, Heiga, dus ja, hè?
3: Oké, probleem wou na jou nooit te scheren. Maar een robot dus wordt een soort eremonnik in het boeddhisme. Ik kan hier niet bij.
0: Nee, ik ook niet.
3: Ik zie het echt gebeuren.
0: Ja.
3: Ik zie hier de beelden. Ik zie dat die monniken voor hem klappen.
0: Ja.
3: Ik zie dat hij geïnstalleerd wordt.
0: Ja.
3: En hij wordt een eremonnik.
0: Ja, een eremonnik. Dus, no.
3: Ik vind het boeddhisme wel heel leuk en heel mooi. Maar dit gaat een beetje te ver.
0: Ja, nee, dit gaat te ver. Want kijk, robot Wakke, die moet je van tijd tot tijd updaten. Met nieuwe informatie voorzien. Niet ooit iets wat herhaalt. Dus ja, hoe kan dit? Ja, ik snap het niet.
3: Maar zie jij een pandit of een molbi?
0: Na toch?
3: Als een robot? Nee toch?
0: Nee, natuurlijk
3: dat
0: niet.
3: Het moet toch een mens van vlees en bloed zijn?
0: Tuurlijk.
3: Dat is nou typisch iemand toch, die contact moet maken, die verbinding moet leggen met God.
0: Ja,
3: met,
0: zeker.
3: Met iemand daarboven.
0: Ja.
3: Maar dat kan toch geen robot zijn, ja, Lloyd? Het klopt toch niet?
0: Het is
3: Hama Muriana moet ik maken. Hama Muriana
0: Dus dadelijk, ham ik wel popkie besteld. Ik heb een robot popkie. Tot hoe wil ik je Hama Muriana kan maken?
3: Nou, door aurat wel hoor je ze kijken. Dat kan ik nog begrijpen, Lloyd. Tenminste, toch een risico naar hier op kinderen. Kleine Lloydjes komen dan niet.
0: Oh, maar sabbatsuniga.
3: Direct. Jij bent nooit meer alimentatie kwijt.
0: Nee, ook dat niet. Jonchi, hamame, Jonchi, bolen we sabkariga, hamarikatin.
3: Dus in jouw geval zou ik het begrijpen. Maar een pandit vervangen door een robot?
0: Nee, dat kan niet. Dat kan niet.
3: Een robotpandit kan toch niet, Lloyd?
0: Nee. Kan
3: dat
0: niet.
3: Idee alleen al is toch... En iemand heeft dat dus bedacht en uitgevoerd.
0: Maar KHP bij iets, in welk land?
3: Thailand, Vietnam, ik heb het voorbij zien komen. Maar dat zie je echt een robot, joh.
0: Ja.
3: Gewoon een mensrobot en die dat...
0: Admiro Kimurina kan maken. Nou ja, laten we daarom maar houden. Hamar Samad Sebahar. Ik snap het ook niet. Dus nou ja...
3: Zo'n ander iets Hamar Samad Sebahar.
0: Ik hoort iets, hega.
3: Maar het is meer een vraag, hoor.
0: Maar kan je ze blijven Samad
3: Sebahar? Ik kan hem ook retorisch stellen. Maar het hoorde hem naar karabé.
0: Maar toch Samad Sebahar.
3: Open vraag. Aans kalke dunia me, purana zamana me, Lloyd. Dus Chijua is er een purana zamana. Hamar mai baap ke zamana me. Bahut din ke baad, 100 jaar terug ke baad. Want mijn ouders zouden nu 100 jaar oud zijn.
0: Ja.
3: Ongeveer, iets ouder zelfs. Dus oe samai pe is er dat je heel veel kinderen kreeg.
0: Ja.
3: सब कोई के रहा 10 लड़कन फिर है हमारे माए बाप के 11 लड़कन रहा
0: या मैं उस टाइम पे ना रहा तो फोर बहुत स्मिथ लो एंड
3: हम उस समय पे नॉर्मल रहा तो इधर ही ना थे हेल्पफुल केंद्र
0: या ये हम देख
3: जाऊं सोमग मेंस हादर मेयर द फ्राउ
0: ook dat maar je had ook niks maar je had ook toen de tijd ook niet zoveel te doen hè
3: ja maar die hadden nog meer kinderen
0: ha, ha, ha.
3: Maar dus nu kwam mijn vraag
0: ja
3: zullen we lopen aap ke taraf bhi loit ke taraf bhi aaj ke zamana mein kitna ladkan chahi levek to ke maximaal hoeveel wat is echt limiet dus er zijn bijzondere gevallen bijvoorbeeld loit ke geval bijzonder maar
0: Leutke, ik ben geen goede voorbeeld eigenlijk.
3: Leut is geen. Zo, Leutke. Hamna mijle bole. Achalau bolija. Tussen 3 en 6. 3 en 6. Bahire. Aurat jarega. 3 en 6 ke beach me. Ja, dan is het logisch dat je 6 tot 9 kinderen hebt. Logisch. Nee, maar ik bedoel, ego normaal. Ego normaal, toch? Ego admi, aurat. En niet van die importkinderen, hè? Of die kinderen die je overneemt uit een andere relatie.
0: Geen overnames. Hè?
3: Geen overnames, maar gewoon jouw eigen kinderen. Ego echtpaar. Hoeveel kinderen is normaal op dit moment? Is dat 1? Toebol, Lloyd?
0: Nee, dat 1? Nee, is niet. 1 is...
3: Is dat 2?
0: Nee.
3: Is dat 2?
0: Ik zou zeggen 2.
3: 2.
0: Ha.
3: Is redelijk, hè? 2.
0: Ha. Doe je goed tikken.
3: Ik had 3 bio's. Ik heb dus ik ga over het bericht van Parra Train Jaap. Gerdine, ook een naam bij Gerdine.
0: Ja.
3: En Gerdine heeft 45 jaar.
0: Ja.
3: Ook Gerdine, parhalikalbachana, zo check je paglaba. Ze is gewoon psycholoog. Hè?
0: Ha.
3: Dus parhalikalchana.
0: Nou ja. Als je zegt van hoe psycholoog heen gaan, nou. Het is niet ver van Bangla.
3: Ham je bollen bij half. Half.
0: Oké.
3: 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16. Kon getallen reeks aan bollen, Lloyd?
0: Je zei 3, 6 toch? 3, 6, 9. Ja,
3: dus half. En dan 3.
0: Ja.
3: En dan 5.
0: Ja, ja.
3: En dan 7. En dan 9. En dan 11. En dan 15. En dan 16. Welke getallen rekenen? Kon je een bolle? Kan bedoel ik er die getallen van zijn?
0: Nou ja, toen
3: betaal. Het naar kan hij ook een jaar. Hoe leeftijd was hij ook een jaar? Dus jongste hij een half jaar. Eén na jongste heeft 3 jaar.
0: Ook bereken kijk.
3: Ik heb 5 baris.
0: Bereken kijk je benijs.
3: Arre psycholoog hè, jaar. Chalak het toch. Ego 7 baris. Ego 9 baris. Ego 11 baris. Ego 15 baris. Dus 9 lerken ook hè. Dus
0: ukabele, om de 3 jaar doet ze dat? Neemt ze een kind of zo?
3: 2 jaar, zoiets. Maar 9 kinderen. Ze is 45 jaar oud. Ze heeft 9 kinderen. Onaki kono achterlijk. Nou, Lerken, 45 jaar. Ja, Nederland, meer.
0: Ik had Mieke zat.
3: Kooi had mij ook een collega, mevrouw, je bent verslaafd hè, aan zwanger worden.
0: Aha.
3: En aan zwanger zijn.
0: Ja.
3: Oebelen, nou helemaal niet. Ik ben helemaal niet verslaafd. Ik vind het heel gezellig.
0: Aha.
3: Het Nabarka gezin.
0: Ja.
3: Voor als het druk wel, hij bole.
0: Ja.
3: Maar hamlok bole, jijla, Sauda Panikine, Turkuke dukaan. Maar hamlok niet gewoon supermarkt.
0: Nee.
3: Hamlok jijla, Turkuke dukaan.
0: Ja, supermarkt. Ja, natuurlijk.
3: Denk het toch?
0: Ja, toch? Maar
3: ook al je me bolega van itna larkan, nou larkan, aaj ke zamana me is een beetje onverantwoord. Hoe ga je het is slecht voor het milieu, laten we daarmee beginnen. Het is overbelasting voor deze aardbol. Moeder aarde is daar niet blij mee.
0: Bahut gadu ho jayega moeder aarde gaat in.
3: Maar in dunia me aaj ke zamana me itna met zoveel gevaren, met zoveel gedoe.
0: Met zoveel onzekerheden. Hè?
3: Ja. Onzeker. Ga je 9 kinderen kunnen opvoeden? Mooi zeg. Is dat verantwoord? Dus de vraag is het onverantwoord of is het verantwoord? Nou, Lerken. Lloyd? Kijk een voorbeeld.
0: Kijk, ik mag een antwoord 1, 2, 3 naar mijn LDW. Maar ja, ik ga wel richting onverantwoord. Want je 9 kinderen, baya, migado. Hey. Maar het is wel gezellig, hoor.
3: Ik heb wel medelijden met Gerdien, hoor. Toch kunnen geen medelijden.
0: Nee.
3: Elke keer komt ze 20 kilo aan. Dan moet ze 20 kilo afvallen weer. Weer 20 kilo aan. Hey, ik vind dat wel een aanslag op haar, hoor. Moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja. Dat is zeker een aanslag op haar lichaam. Want dan, hoe lang hou je dit vol?
3: Ik hoop dat 9 kinderen minimaal. Het is nog niet klaar, hè, want de jongste is 6,5 jaar pas.
0: Maar binnen,
3: als ik naar die getallenreeks kijk, Lloyd.
0: Tapira dus,
3: anderhalf jaar baat heeft Gerdine nummer 10.
0: Mikado. Maar ik denk dat ze voor 10 gaat. 10 kinderen, denk ik.
3: Ik denk wel meer.
0: Oh, gados. Nou ja, maar
3: Tsuna... Luid, er is baas boven baas.
0: Maar het na aanslag ook de Hipe Hoiga. Maar dan denk ik dat ze ook niet lang gaat leven.
3: Ik vind dat die man de gevangenis in moet.
0: Ik zie het wel. Adamia mooi kam nakker, Hega.
3: Adamia, ik zei talakker.
0: Direct. Ook een septje talakker, Hega.
3: Oké, ik zei alibelig. Banker, denk dat doen.
0: Toen Jan Hega keek, kitna 100-jarigen. 100-jarigen Nederland. Hega, is hij het?
3: Na toen hebben we
0: het toch hebben we
3: het categorie nou, toen categorie. Denk, larken ke categorie bij toen categorie. Jij bent kampioen hè, in hamloke ke beach me.
0: Ja.
3: Sunne walo janat hoega site na. Ujala radio ke beach me, Ujala radio ke parwar me is Lloyd kampioen papa.
0: Kampioen papa.
3: Niet omdat je goede papa is per se, maar. Nee, is niet waar. Is niet waar. Je bent wel een goede papa.
0: Ja.
3: Je bent een hele lieve papa, hele goede papa.
0: Zeker.
3: Maar,
0: zeker.
3: To be in de buurt aan weer van Gerdine.
0: Gerdine Kebelker, ik weet niet. Maar,
3: Gerdino, over... toch naam aanbrek hebben?
0: Ja, Ger. Hoe?
3: Gerdino en Gerdine.
0: Gerdino, oké. Okay,
3: Gerdino, toch naam aanbrek.
0: Gerdino. Ja. Maar hoeveel 100-jarigen? Doe maar een guess.
3: Ik ga Jarko?
0: Nah,
3: geen flauw idee hoor. Nee. Geen flauw idee.
0: 2500 100-jarigen hebben we inmiddels
3: 2500.
0: In Nederland.
3: 2500.
0: Huh?
3: Ik zat er niet ver naast. Zo'n kooi doos, daar kooi ik heb een tent ook dat jaar bolen. Zou het jaar bolen. Ik vind dat ik er best wel nog goed dichtbij zat.
0: Nou ja. Toen ziet ze het
3: gedeelde prijs. Ik ben een optimist.
0: Ja. Maar 1000 zei je toch? 1000 zei je?
3: Nee, ik ga jaar.
0: Je zit niet ver naast, nee.
3: Is je toch?
0: Nee, inderdaad. Huh? Maar kan je zo hoort een keer in Holland mee het naar de heer honderden, 100-jarigen Heiga?
3: Nou ja, geen bij mooie ja, maar ze let ook op zichzelf. Ze eten gezond, ze bewegen. Oude medische zorg, nou boel je luid. Het is een mooie zwam, hè. Ze kunnen bijna alles repareren en vervangen.
0: Ha.
3: Dus ja, dat is fantastisch. Dus hij moet ook een 100 passen ook.
0: Ja, maar in Nederland met het iets te doorlopend vervangen. Hoor, hè. Partners worden ook vervangen. Dus ja, nou ja, dit... Ja. Hè.
3: Nou ja, maar goed, binnenkort kun je onderdeel op maat bestellen. De onderdelen, Bolila, bewust.
0: Ja.
3: Want je gaat het op maat bestellen zometeen. Je is de auto ook onderdeelbaar.
0: Ha.
3: Je longen kun je op maat bestellen straks. Je hart kun je op maat bestellen straks. Je nieren... Gewoon maatwerk bij je.
0: Ja, maar ook door de ontwikkeling van AI, hè, artificial intelligence, gaat het steeds beter worden, denk ik. Hè? Maar door Denja mijn coach Lagadiga van door Denja haar, ik behoud controleer kariga. Toen ik betekent van
3: natuurlijk ja.
0: Toen jada daarop hielen he, of toen jada te maken op je de stopker, dat soort dingen krijg je misschien.
3: Natuurlijk. Sapko ik een machine rega, chota wali.
0: Ik wil chota machine.
3: Chota ke machine. Maar om een raad ke toe tank kariga als het ware.
0: Ha.
3: Toch? Vitamintjes, organica, kaka. Ja, je sluit iets aan.
0: Ja.
3: Dus vanuit de grote dingen, kan je zeggen, voorraad.
0: Ha.
3: Krijg je precies de juiste voorraad in je lichaam. Roch?
0: Ik zie al een businessmodel weer aan. We kunnen weer sowieso iets gaan bedenken.
3: Je wordt gewoon aangesloten.
0: Iedereen
3: krijgt een kleine aansluiting op zijn of haar lichaam.
0: Aha, toch?
3: Vaste aansluiting.
0: Ik wil aansluiten op hier oplaadbare higa. Dat je dan de hele dag doorloopt. Ook hier betekent iets zo nakker, iets zo welker.
3: Oesapje checken het hoor. Vitamine A, B, C, D, E, F, G, H. Alle vitamines worden gecheckt. Lopende band. Zuurstofgehalte kan je zeggen. Alles gaat gemonitord worden. Alles.
0: Dus laat me dat niet gaan zeggen. Maar inderdaad, 2500-jarigen, een bijzonder
3: teken. Gerdine gaat er ook baat bij hebben.
0: Ja, zeker. Maar ook ik ga er ook apart al aan gebruiken.
3: Toen mag je Gerdine zijn mille.
0: Nee.
3: Jullie zouden een goede match zijn. Jullie zouden elkaar begrijpen, bedoel ik.
0: Begin van het programma.
3: Jullie kunnen een mooi psychologisch gesprek voeren met elkaar.
0: Ja. Maar toen begin van het programma met Bolchuk leg ik kitna cheese hamar op per oude hega. Dan ham abgerdine ke leibi.
3: Ik zeg musibat. क्या हम तो के झारे बे तू ना तो के हम एगो एगो झारे बे और एगो वासी देवे वासी
0: एगो नवा झारू लिए कि बस्ता ना
3: पुराना पुराना सिख के झारू पुराना सिख के झारू
0: आदमी लोग जाने कौन सी सिख के झारू है
3: ना तू लख यार सो ना आदमी लोग जाने कितना चलाक बा लोय
0: ना यार ना यार
3: और जे देखे मांगी ता फरेलवा इधर इन दीदी वासी वेल सीन फन लोय
0: आ पॉडकास्ट
3: एक हा दून एक हा
0: यूट्यूब इन यूट्यूब चैनल
3: हम अब फोर टाइम में कर रहे और बिल्ड फॉर ऑन द वीक उजाला के सोशल मीडिया पे दोस्तों बिना बातें हम लोग के सोशल मीडिया पे तू जल्दी जा ऊपर
0: आनंद जी क्रेक्ट लंग रही हो ये क्रेक्ट लंग रही फॉर मेन सो फन सुन हम मेला झरवावे आनंद के जरिए
3: Boy, ontploft hoe jij gaat.
0: Direct. Maar inderdaad, wat je zei, een bijzonder teken van stijgende levensverwachting en betere gezondheidszorg. Arkham Miliga.
3: Kaham Miliga, toebol.
0: Kohona Mili.
3: Voetbal kan over wat je
0: Kina mankere. Natuurlijk willen we over voetbal mankere. Praten. Maar maat ik een bolletje van zoen. Ik word dan niet, dus Amerika met toen wapen bij maar hoe je koets hoi getrokken. Dan klaar. En je bent nu goed verzekerd. Ik weet.
3: Toch kan maar ik naar hem gaan.
0: Maar ga je. Voetbal. Ujala's voetbal. Dus als jullie een naam hebben met mensen, stuur een WhatsApp of stuur een e-mail. WhatsApp 020-363-0808 of e-mail info@ujala.nl. Zoek een naam voor dit onderwerp.
3: Ja, Ujala Oranje. Ja. In elk geval is een trainingskamp bij de Higa. We Higa ik ouderd ke vrouwenclub Kansas City ke. Trainingscomplex. Maar het ziet er heel mooi uit hoor.
0: Ik vind het heel goed. Ik vind het dus een hele goede plan van ze.
3: Hele goede faciliteiten. Daar gaan ze spelen.
0: Ja.
3: Lloyd.
0: Ja.
3: Auro oefenduels John Haiga tegen Algerije en Oezbekistan. Rehiga.
0: Waarom met zulke landen eigenlijk?
3: Snap ik ook niet. Oezbekistan is nummer 50 van de FIFA wereldranglijst. Op Pahila dat je meedoen, Kariga. Dus waarom ga je tegen hun oefenen? Maar goed, kennelijk zit er iets in, een gedachte. En 14 juni ke eerste kelliga tegen Japan, Oranje ke. Tweede kelliga 20 juni ke. Derde tegen Zweden trouwens. En derde kelliga 26 juni ke tegen Tunesië.
0: Ja.
3: Tunesië gaan we winnen, geen probleem. Maar of we van Japan kunnen winnen, Lloyd, kan je namelijk eventjes bij theater erover.
0: Ha.
3: Is maar zeer de vraag, want de Japanners zijn bewegelijk,
0: ja.
3: Zijn acrobatisch. Jenny, he, ze hebben maar braaf fel.
0: Als ze hebben niet, ja, ik doe hier eens pijlen, ik ga door spelen in Nederland, maar ik heb het ook dikzakjes, ik heb ze maar killen.
3: Nou ja, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, de Japanners doen het heel goed, hè?
0: Ze doen het heel goed, maar op Janaki kan ze
3: niet. Allemaal op de brommer. Allemaal op de brommer. Brum, brum, brum, brum, brum. Het na Jaldi Jaya. Maar Zweden, daar gaan we ook niet zomaar van winnen, Holloid. Dus hoe is het dat Nederland op Kibar gewoon eerste fase mee niet kan jagen, groepsfase mee? Hoe is het gegaan?
0: Hij zei na bol, jadu ka bol hega?
3: Jadu bol hem lok als tweede door hoor, jabe.
0: Acha, thik hai.
3: Dus Japan of Zweden eerste rega en Oranje pina tweede.
0: je hebt er helemaal niet geen geloof in.
3: Ik heb er. Nee, we hebben hele zware tegenstanders. We onderschatten de tegenstanders.
0: Ik ben niet eens taart bij. Ik ben namelijk op een restaurant naar BK bij versier geleverd. Ik ben niet eens doel. Ik heb hem
3: uitschakeld.
0: Ja, dan heb ik nu al geen zin om naar Oranje
3: maar,
0: te gaan kijken.
3: Maar er is altijd een maar. We kunnen altijd winnen van iedereen. Dus Frankrijk gaat maar dekken mee. Sabse jabber team bij. De allerbeste voetballers, allerbeste aanval. Oké, middenvelder won heel mooi, hè? Maar aanvaller won, wereldtop.
0: Ja.
3: Zij kunnen echt drie elftallen bouwen, hè, met hun aanvallers.
0: Ja.
3: Hun verdediging is niet zo goed, overigens.
0: Nee.
3: Dus daar liggen wel kansen. Maar ego kill me, Lloyd. Ego kill, Bato. Je hoeft toch niet 50 wedstrijden te spelen tegen elkaar. Je speelt één keer tegen Frankrijk.
0: Ja.
3: Eén keer kunnen wij wel winnen, hè?
0: Nee, we kunnen één keer excelleren, toch? Dus ja,
3: ik ook heel mee hoogst gekeken. Dus misschien worden we wereldkampioen. Ham hoop Karila, Asha Karila. Or komende dagen hem ook analyseren, baby. कि कुमान कैसे अपन काम करे, मोई करेगी कि ना मोई करेगा, वहां बो और दे लाल माल
0: yeah.
3: हम लोग बताबे कि कांस कितना है। फिनाल का चित्र होन्स $13,000
0: या एक क्लास
3: मेडल द प्राइस।
0: हम वो भी चीज आप पढ़े थे कि $13,000 एक टिकट
3: मेडल
0: द प्राइस। En Trump, hij bole, hij Trump bole van Sunna, ham me is een kaart dat kine kreeg, ham te na ginti.
3: Sorry, ik moest een slokje nemen, lot.
0: Ja, man.

0: Goedkoopste tickets kosten $1000. Dus €850.
1: Is toch bizar? Kan toch niet?
0: Trump, collega, meneer Trump. Hij heeft namelijk toen dat je lang goed samen hebt. Meneer Trump, collega, van eerlijk gezegd, Hamuna Kinti, ik ga jaar mee. Bohut man, heiga. En $13,000 finale kaart gaat die, gemiddelde prijs.
1: Ja.
0: En in 2022, dus jaar zal pahile, gemiddelde prijs, dan ik het naar haar, $1600.
1: Maar hoe kan dat prijs waar? Heeft het te maken met de markt van
0: Infantino,
1: vraag, Infantino vraag en aanbod?
0: Van, juist, Infantino, collega van Sonna, dit is het spel van vraag en aanbod.
1: Maar dat kan toch niet?
0: Want ze hebben dynamic pricing. Dynamic pricing, ik heb het lep, ik heb het ook hem samjadi. Pahila dai, sorry hoor, Lloyd, ik moet even...
1: Ja, Pahila dai, ik begrijp dat je emotioneel wordt.
0: Ah, je behoed boven. meneer Trump. Ai. Meneer Trump, ke u heiga. Hè?
1: Gusa.
0: Nee, hoe noem je dat?
1: Emotie.
0: Nee, ham toke sarab. Sarab.
1: Oh, sarab.
0: Meneer Trump, sarab. Toke sarapis.
1: Sarapis.
0: En niet bolega, hoe wat je hebt.
1: Ja, sarapis.
0: Van de keer, hoe sarab deed toke?
1: Direct. Ja.
0: Dus voor het eerst, WK ticket bikiga, ik wil nou een principe op, hoe heet dynamic pricing? Dynamic pricing, ke matlab ba, ki prijs jon heiga, upar niche ja heiga, afhankelijk van vraag, aanbod, kon moment pe, concurrentie ketna heiga, dat soort dingen. Dus echte marktwerking.
1: Maar dan dit soort zaken moeten toch verboden worden? Ik bedoel, FIFA kan dit toch niet maken? Garib, het niet zo mangelt, hoe jij de hele wedstrijd, die kunnen niet zo aan zo'n kaart kopen. En
0: dus
1: een
0: meneer,
1: kaart...
0: Trump, collega van Sunna, hem eigenlijk thora gussa mee bati, hem deke mangila prijs won, maar Infantino en hij zijn bigi matties.
1: Ja toch?
0: Dus ze spelen een spelletje. Dus op Trump wil nu scoren.
1: Ha.
0: Dus hij zegt van Sunna, maar mijn mensen kunnen nu niet gaan.
1: Ja.
0: Dus die prijzen moeten omlaag.
1: Ja.
0: Maar eerder zijn vier handen op één buik. Is dat barka, zangt hij en hij. Dus ze hebben dit eerder bekokstoken.
1: Oh,
0: het kan niet anders, Lloyd.
1: Het kan
0: ook
1: niet anders. Die prijs
0: wel een jakaske. Dan hem killen bij good guy. Dan is Trump de good guy.
1: Ja.
0: Dan gaat hij die prijzen wel omlaag praten. Dan gaat hij zeggen, dekle hem kakker, Libati. Hamkar bij Libati ki prijs zakka hoi ke ba. Vorige week, en Sunnevalo samar kereye, fasten your seatbelt, ga goed zitten.
1: Zo.
0: Vorige week. Ik wou hapta ke baad ba. En ina heiga roddel of joot, i heiga gewoon echt.
1: Echt, ha.
0: Vorige week, char go ticket bikkel ba. WK finale ke aangeboden. Aanbod, dus vraag en aanbod ke baad ba. Mooie plekken. Voor... $2 million.
1: Nah, dat kan echt niet, Anand. Dat kan echt niet.
0: Is toch bizar dit?
1: Dit is toch bizar. Kan je ego anderhalf uur wedstrijd dikke gaat in 2 miljoen?
0: Chargo ticket gaat in $2 million. 1,7 miljoen euro.
1: Euro. En dus 4 tickets voor 1,7 miljoen.
0: Is toch wat?
1: Nou, ik heb dan niet koontje kunnen bijzetten, maar... kaarta kunnen bakken, koersie kunnen bakken.
0: Tu chargo ghar kunnen ze getrelen.
1: Zeker. Dan kan ik ghar hem kunnen leten. Man.
0: $500,000 ego ticket gaat die. Ik snap er helemaal niks
1: waar,
0: van.
1: Waar praten? Maar hoe gaat het nou nu voor al die mensen toch... Door een garib dukia hij aan het mee, je zit door hem... Toch? Wij zijn arm, wij zijn gewone mensen. Hoe gaan wij naar zo'n wedstrijd kunnen kijken dan in een stadion?
0: Wij hebben NOS.
1: NOS, ja. Maar Til wil lagaike, hè? Mooi met Til wil lagaike.
0: Hardcore met Til lagaike.
1: Hardcore.
0: Als chandul baat het, dan moedjam bij lagaike. Lloyd gaat voor ze.
1: Chamkito.
0: Ego oranje, ook in lie topi.
1: Ja.
0: Ego oranje fruity,
1: fruity.
0: Hoe noem je? Fruity of fruity?
1: Fruity toch?
0: Fruity. Fluit.
1: Ja.
0: Met de L.
1: Ja, ja.
0: O, tsunami met emlok bolila. Fruity met een R. Met de R. De gele L was emlok erker, de liet. De gele toluit. De fluit is een fruit geworden, nu fruity. Ego fruity kinlie.
1: Ja. Ja.
0: Ego oranje sjaal kinlie. Je bent €5 klaar. Idekbaar.
1: Zo'n tutording ook, hè? Dan.
0: Ego tutor kinlie. Ego sasta. Ik liet er je sasta ook kinlie.

0: Kinley in Degba. Ja. Klaar.
1: Maar eigenlijk,
0: dus NOS gaat die wedstrijden uitzenden. 104 wedstrijden trouwens.
1: Ja.
0: Ik zou char kill Riga. John Hamlok Taak, zeg je dat zo.
1: De Admilon John Maat heeft vakantie, zei hij. 14 juni zit tot...
0: 11
1: juni zit tot...
0: 14 juni Nederland eerst.
1: Oh, oké, okay, maar 11 juni...
0: WK, zo doe ik dat jaar dat
1: dus 11 juni tot met wanneer is het WK?
0: Betaal je labbet, oké.
1: Dus 11 dus juni zit...
0: Ik mag naar Bhar. Ik mag naar Bhar.
1: 11 juni tot 11 juni...
0: Ik zou char kill.
1: Toen kon je niet.
0: Na jeeje. Ik zou char kill hem lukken NOS de Kaiga met ons belastinggeld. Ha. Dus we hoeven ze niet te bedanken. Wij hebben zelf ervoor betaald. NOS heeft dat geld gewoon uitgegeven. Maar goed, daar kunnen we een heel verhaal aan van maken trouwens hoor.
1: Aha.
0: Die NOS kakenregia.
1: Ja.
0: Maar oké, in elk geval Lloyd, 104 wedstrijden. En NOS heeft nu een deal gemaakt met Talpa.
1: Ha.
0: Talpa ke niche John programma benega vandaag in site.
1: Ja.
0: Tujanega, en Oranje Zomer. En zij mogen de analyses en de samenvattingen uitzenden.
1: Oh, oké. Okay. Nou, een goede deal.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Dus een Roach, ik wil nou een programma bij Aiga. Het Oranje Café heet dat.
1: Ja.
0: Hé, hey, Hamlok, Hamlok, een programma. Hamlok, Hamlok, een mooi soort check bij je.
1: Oh, heet een boerila, Hamlok, een programma bij je. Maar je hebt ook een bolletje die naar Makonji rijgen, Hamlok. Ujala's Oranje, Oranje,
0: Oranje. Oranje Koffie?
1: Oranje koffie.
0: Oranje koffie. Zo'n
1: yeah.
0: Mensen die goede dingen hebben voor ons partij. Maar dit heb ik alleen nog voetbal over wat jij leidt.
1: Ja.
0: Mooi liggen toch? Zo'n het? Voetbal.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dik dus... advocaat. Dik advocaat John Curaçao. Die plaatsen karisma. Voor WK. Pahila dai.
1: Ja.
0: Hij moest abrupt stoppen. Toen jane ga. Zo'n wel op je jane toe ga. Ook al bitja. Ke bemari ke karen was hij gestopt.
1: Ja.
0: Intussen is hij weer aan de gang gegaan bij Feyenoord. Als adviseur, achtergrond van Persieke Hilfikerega. Maar eigenlijk gaan er nu zware geruchten. Eigenlijk, ik had Haptasetje. Maar nu heeft hij zware vormen aangenomen. Dat Dick eigenlijk wel weer naar WK wil gaan met Curaçao.
1: Oh, Dick kwam
0: maar intussen was Fred Rutte natuurlijk aangesteld.
1: Ha.
0: Dus Curaçao ke John Haiga bond, voetbalbond.
1: Yeah.
0: Ubole na sunna, hamlok Fred Rutte ke dei chukli bati chijwa, to?
1: Yeah.
0: Die baan. Dus we gaan hem niet meenemen, dik advocaat. Maar die spelers, oezo, die hebben nu de man kruto toch.
1: Oezo man je dik wakke?
0: Oezo bole dik ke chijja. Dik is 78 jaar oud intussen.
1: Ja.
0: En hij zou dan oudste bondscoach ooit worden op een WK.
1: Maar ja, door zijn toedoen hebben ze het WK behaald. Waarom zou je hem niet weer kunnen terugnemen? En
0: misschien kunnen ze beide gaan, toch? Rutte en hij. Ja, zou toch kunnen?
1: Het moet toch een deal te sluiten zijn?
0: Ja, toch. Ik gun het hem wel.
1: Ik
0: zou
1: het wel
0: leuk vinden als Dick daar staat, 78 jaar oud. Hoe leeftijd bij Koiner bij bondscoach op een WK? Otto Rehagel, hoe ik het Duitserie heet, hoe raha wel WK... 2010 was hij 72 jaar.
1: Ja.
0: En toen was hij bondscoach van Griekenland.
1: Ja. Ja.
0: Dus Dick advocaat, 78 jaar, zou echt een top zijn. Curaçao gaat spelen trouwens tegen Duitsland.
1: Oei. Nou ja, dan moet Dick mee. Dan moet Dick mee, vind ik. He?
0: Ja.
1: Dan moet Dick mee.
0: Tegen Ecuador. Tegen Ivoorkust. Dat is de Maulassie à la de Plein.
1: Dat wordt echt
0: maar
1: zwaar.
0: Maar ik gun het Dick wel. Ik gun het Dick wel.
1: Ja, maar het is toch wel mooi. Het is toch mooi dat je dan daar bent. Op het hoogste podium. En dan... Jij toe haar je je, maar te bot door... Deze naam Riga. Door naam Riga. Nou ja, ik zou het
0: Roshan.
1: Roshan hier, Roshan Riga.
0: Shakira. Shakira was toch vorige week in Brazilië, Rio de Janeiro?
1: Ja, ook het toernooi Riga toch?
0: Nee, Shakira heeft toch een show gegeven daar vorige week?
1: Ik denk
0: Rio,
1: het wel.
0: Gratis show.
1: Gratis, ook eigenlijk een gratis ding.
0: Dus de staat, even uit het hoofd, tja.
1: Brazilië
0: heeft, of Rio de Janeiro als stad, Hamnani Konwali, heeft ongeveer 10 miljoen betaald aan Shakira.
1: Ha.
0: Voor een gratis show.
1: Oh, ja.
0: Maar ze hebben 150 miljoen binnengeharkt. Dus geen slechte deal.
1: Madonna B
0: in het verleden gratis show deze.
1: Maar
0: dus
1: hoe,
0: dat doen ze af en toe in Rio. 2 miljoen bezoekers.
1: Maar hoe doe je dat? Dus je geeft een gratis concert voor de mensen?
0: De staat of in dit geval misschien Rio de Janeiro.
1: Ha.
0: als een stad zelf. Ja. Die organiseert dat.
1: Ja, maar dan voor de mensen. Daar.
0: Voor de mensen, gratis. Ja.
1: Maar hoe krijg,
0: maar er komen
1: hoe
0: heel veel mensen naartoe, toerisme, bla
1: dus
0: bla
1: dat
0: bla.
1: Is die, dat is die tjori, dus die toerisme, al die mensen die uitgeven en dergelijke. Ja. Waar? Ja. Maar is toch...
0: En dan gaan ze een vertaalslag maken. Van het na het mi-aile, het na het mi-kamkarise, het na het mi-kamaise.
1: Ik zal Charlie's miljoen maar ook zo'n keer winst.
0: Kamalees.
1: Kamalees.
0: Shakira, trouwens.
1: Ja.
0: Die gaat het officiële WK-lied maken, hè?
1: Suna, doe ja Shakira. Shakira. Shakira.
0: Shakira. Shakira. Muni Shakira. Doe Muriam Kahir. Boy, I love
1: you. Shakira, jable opening kariga. Ham ham toch serieus bij die ham taak hebben. Want zij geeft wel een goede show. En ze ziet er ook goed uit. Ze danst ook goed. En ze zingt ook goed. Dus ja.
0: Omdat ook als je gaat naar haar kijken om haar zangkwaliteit te looien. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, ze. Nee, ja, tuurlijk.
0: Dus Shakira gaat het officiële WK-lied maken. Met Burna Boy overigens.
1: Oh, Burna Boy.
0: Dus Burna Boy en Shakira maken het officiële lied. Ja,
1: maar Burna Boy.
0: Ganwake naam, hè? Ganwake naam, Haiga. Dai Dai.
1: Dai Dai.
0: D-A-I, D-A-I.
1: Ai, maar bij die vorige...
0: En Burna Boy is van Nigeria zelf.
1: Ah, dus Afrika en Zuid-Amerika. Ha, Burna Boy is van Afrika. Nigeria,
0: ik heb zo. Ik
1: van
0: Dikje, Mangila.
1: Kontje maar, Dikje.
0: Kijk.

0: klinkt in ieder geval gezellig.
1: Ik word gezellig.
0: Nou, het klinkt gezellig, dus ja.
1: Zo gaat het zijn, dat is een gezellig van het liedje. Hoe vind je
0: het? Ik vind het geweldig. Maar Shakira, wie eerder naar Gaetje Colera op het WK?
1: Zuid-Afrika. Zo is dat.
0: Waka waka.
1: Ze heeft al een paar keer gedaan. 2010 met haar. 2010 met haar waka waka.
0: Ja.
1: Juist.
0: Ja.
1: 2010 met haar.
0: Ja.
1: En Hips Don't Lie heeft ze ook nog gedaan.
0: Ja.
1: Bij de slotceremonie van WK 2006 was dat. Euro 2014 met Oelaisra ha la la la.
0: La la la.
1: Ja.
0: Nou,
1: dus ja, hey, Afro is popie, man.
0: Ja, Shakira is gewoon verbonden
1: Shakira
0: aan...
1: Shakira overigens nu 49 jaar oud, hè, Lloyd? Dus abbe toch leeftijdscategorie meer, man.
0: Ja, natuurlijk. Ze valt duidelijk binnen mijn leeftijdscategorie. 49 jaar.
1: Binnen jouw marsjes.
0: Nou, ja, maar goed.
1: Had niet veel jonger moeten zijn.
0: Nee, zeker. ze is nog jong, ze zingt ook goed en ze danst ook goed. Nou, geweldig. Dat Shakira dus de openingsnummer doet van het WK op 11 juni.
1: Kon chicham luk naar Suna. Koffie en chai. Je bent echt als eerste op de hoogte hier, hoor. Echt waar.
0: Zeker ben je op de hoogte als eerste. Hamale, ik bad ook tussen Jani Arendt, want daar maak ik me wel een beetje zorgen. Elke dag is dat...
1: Ego bad pochiar, ego kai pochiar.
0: Wacht, kijk, kan je hoor, hamebi kam heen. Dus elke dag is het raak in Nederland. En het wordt steeds erger. Hoe gaan we ons daartegen beschermen? Hoe gaan we dat regelen? Want digitale veiligheid is tegenwoordig nationale veiligheid.
1: Ja, je moet een...
0: Roosje baat ik je hek niet aan. Helemaal hek bijlega. Ja.
1: Weet je, je kunt er een klein beetje iets aan doen, Lloyd. Ha. In je eigen omgeving.
0: Ja. Yeah.
1: Dus individueel niveau op. Je kunt je eigen pc beschermen, et cetera, et cetera. Maar er staat zoveel data van ons op allerlei servers nu.
0: Ja.
1: Overal waar je komt, moet je alles invullen.
0: Ja.
1: Naam, pata, sapcoach, bankgegevens. Als je een reis wil boeken, het gebeurt online. Als je sapcoachjaar gebeurt online. Al die gegevens staan ergens op een server.
0: Ja.
1: Daar hebben wij als normale mensen geen greep op.
0: Nee.
1: Geen grip op, geen vat op. Wij kunnen daar niks aan doen.
0: Ha.
1: Dat wil zeggen dat al die bedrijven iets moeten doen. Maar het is kat en muis spellen. Dus bedrijven op beveilig gerekend. Soms maken ze ook fouten, hoor. Ja. Maar soms zijn ze vrij goed beveiligd. En er zijn andere slimme rikken, stoute rikken, die daar toch een oplossing voor vinden om toch in het systeem te komen. Kijk, Canvas bijvoorbeeld.
0: Ha.
1: Jongeren onder ons kennen dat wel, Canvas.
0: Ja.
1: Wordt vaak gebruikt om papers te maken, stukken te schrijven, et cetera, et cetera. Ook op de universiteit.
0: Ja.
1: Maar zeker op de middelbare school. Alle kinderen gebruiken het bijna. Maar via Canvas kunnen ze dus in systemen van onderwijsinstellingen komen, die boeven. Dus ook dat is onveilig nu, Lloyd. Alles is onveilig. We leven nou eenmaal in een wereld van digitale afpersing, digitale complimenteren. Dus admi goed jaiga systemen mee. Hè? Dus er koeien. En dan komen ze aan onze gegevens. En wij kijken maar toe. Wij kunnen niks doen.
0: Ja. In ieder geval moeten we voorzichtig zijn. Ja.
1: Ja, je moet voorzichtig zijn.
0: Ego Aurat?
1: Angela is 51 jaar.
0: Ego Aurat.
1: Boy, ibat, je hebt nou niet bataikje dan. Maar ze is zwanger van haar eigen kleinkind. Hoe vind je die?
0: Nee. Nou is ik er.
1: Dat kan niet.
0: Anne, dat kan niet.
1: Daar zit een heel verhaal achter. AZ trouwens, die heeft een coach Leroy Echtelt beloond. Met contractverlenging.
0: Dus hij is van Surinaamse afkomst, toch, Leroy?
1: Een deel wel, volgens mij, hoor. Ja, zeker. Ha. Klopt. Was dat even kwijt? Ja. Dus een...
0: Moet jij me daar de leggen? Dat zo maak ik hem zeker. Zoeneke pariga, koffie, chai.
1: Zoeneke pariga. Ik op Duitse bank, maar is hij toch een gijzeling gaande, trouwens?
0: Op dit moment.
1: Ja, op dit moment, as we speak, is er een gijzeling gaande in een Duitse bank. Mogelijk meerdere daders en gijzelaars. Dus dat wordt nog wat.
0: Ja.
1: Lloyd? Euro D66 keer kantoor met de klik. Abhelekania. Babal. Dus Rakamrakamchich hoe weet je dat?
0: Wat gaat gebeuren met Labour in UK?
1: Die krijgt flinke klappen.
0: Ja.
1: Maar dat je dan voor een andere gek kiest, dat is helemaal erg.
0: Dat is nog erger.
1: Trouwens, voor de mensen die gekeken hebben naar The Voice of Holland, Aachega finale.
0: Aachega finale?
1: Ja, dus okay. Voor de mensen die gekeken hebben of niet gekeken hebben, Aachega finale.
0: Maar Voice of Holland, leeft dat Voice nog steeds? Holland, Voice of Holland, leeft dat nog steeds? Want ik
1: kijk er wel naar.
0: Jij kijkt er wel naar, oké.
1: Okay. Ik kijk er wel naar. Nee, niet naar Mita, kijk het naar. Maar ik kijk er wel naar. Koop erger, Carilla.
0: Oh, ook kijken?
1: Omdat ze de verkeerde mensen doorlaat.
0: Trouwens, kan jij zes op Helga examens voor een heleboel leerlingen, 40.000. Of ze zijn al bezig.
1: Een stressvolle periode. Dus er is ook een stresslijn geopend trouwens. He?
0: Wat is dat dus nou, stresslijn?
1: Lax heeft... Higher.
0: Ja, maar wat is dat nou? Hoe laat ik
1: het stress? Als je te veel stress ervaart tijdens je examen, dan kun je naar de stresslijn bellen.
0: Oké, maar wat doet de stresslijn dan? Wat doet dan een stresslijn?
1: Nou ja, praten met jou en kijken wat er aan de hand is. Ja. Mooi, hulp, ja.
0: Oké.
1: Tikke. Mooi zeggen jullie, dankjewel. Laten we genieten van het weekend. Weerbouwt het chabba dus op hem jijla bijre.
0: Atuzahe bijre, or somarke suniki aan het kontje mij worden over die vrouw die zwanger is van haar eigen kleinkind. Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal van jou, Arend. Ik weet het niet.
1: Sunlie, hame sunlie. Mooi zeggen jullie, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel, goedemiddag.
1: Bye.
0: Jehe Ujala's Coffee Chai Middagshow aan Missunehe. Coffee Chai Middagshow op UR Ujala Radio. Ja, en dan hoopte ik wel het nummer te draaien voor jullie van Shakira. Maar hadden er niet kakeren bij iets op voor dit nummer. Maar het klinkt in mijn oren nog niet helemaal lekker. Dus ja. Dan schakelen we maar over naar het goede kwaliteit. Ja, hier komt hij dan. Begin alvast in de stemming te komen voor het WK. Het WK van 2026. Auru Jalapibhi, Aapsuninge. Gaash programma. In verband met het WK. Ik er waren mee hamlok bij Batabe. Ik zeg je. Junchi. Ook het jij niet kent. En toen na jaren heen gaan hamlok voorke Batabe. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Fijn weekend. Dit was Ujala's Midday Coffee and Chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir, samen met mij Anand Chandrika Singh, de man die jou voorziet van alle gyan, nieuws en de man die jou ook laat lachen. Blijf rustig in de snelheid van het nieuws. Blijf rustig in de snelheid van het nieuws. Blijf verbonden met elkaar. Blijf verbonden met Ujala. En vergeet vandaag die koffie of chai niet. Nana, wil je?

0: crowd Odin. Subha al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ojala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ojala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ojala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ojala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ojala Radio. To Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
1: Ojala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. 2 kilometer file door de controles.
2: Tjalinde.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. 2 kilometer file door de controles. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is nu 3 kwartier. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En 3 kwartier weer op de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de A12 door de werkzaamheden bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoop het Oud-Dijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

आवाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten.

0: Vrienden van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Wiba of receptie. Dan krijgen we voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, wedding and events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al langer plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 400 kilometer file. Is wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam Heijplaat. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, Pagel Premi, een gekke oprechte geliefde, wiens hart is gebroken en door niemand echt wordt begrepen. Ja, maar hoe ik Pagel Premi, ja, een heerlijke Ghana. Je hoorde deze heerlijke local hier bij Ujala Radio, met Amit Jeram en waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van elk moment van de dag. Ja, zet je volume gewoon lekker hard, want we maken er samen een heerlijk moment van. De heerlijkste hits, de beste Ghana, de heerlijkste locals, maar tussendoor ook de heerlijke Bollywood hits.

Ja, een heerlijke vibe met deze Ghana die ook vibe heet. De stem van Guru Randhawa samen met French Montana. Ja, een combinatie van, ja, wat is het, traditionele Punjabi beats met een moderne hip-hop en rap combinatie van de Amerikaanse rapper French Montana. Ja, wereldwijd bekend. En zo ook Guru Randhawa die de wereld, ja, letterlijk verovert. Ja, dit is de stem van Aziz Kaur hier op mijn playlist. Organica naam heet Mehram.

Ja, een prachtige, mooie, emotionele diepgang. Ja, je voelt de elementen van berouw en van vergeving. En het is zo mooi gezongen door de stem van Aziz Karm. Ja, een prachtige, mooie Gana Organic Naam Him Mehram. Een heerlijke fusion van klassieke en elektronische stijlen. Ja, je voelt de klassieke beats van Bollywood samen met een beetje de moderne vibe die je deze dagen hoort hier zo op Ujala Radio. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort dat altijd hier op Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, maakt niet uit op welk moment van de dag. We hebben altijd de heerlijkste Ghana die perfect in het plaatje past.

Ja, Terry Neino ne Chori Kia. Ja, prachtige, mooie, lovely Ghana on Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio Arwobi Amit Jaram Kezat. Ja, het is tijd voor de stem van Alisa Joseph samen met Rick Ram on the vocals. Ja, in een heerlijke cover Ghana Agar Hotum. Ja, Ghana kan naam heet Agar Hotum. Ja, een heerlijke cover Ghana met een heerlijke Caribbean twist.

अगर हो तुम तो मैं खुद को भुला दूँ. Ja, prachtige mooie cover Ghana komt uit de film Mr. en Mrs. Mahi. Maar dit is gecoverd door Rick Raam samen met Alisa Joseph on the vocals. En zo klinkt hij weer heerlijk local. Ja, met zo'n heerlijke Caribische twist er doorheen. Ja, we stoppen nog eventjes bij Guru Randhawa. En dan gaan we er even tussenuit voor een reclamebreak.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. And you are listening Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
1: Radio. You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grens Arnhem een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum drie kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd. En tot zover.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kev.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, main hoon Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek drie kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Maden een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.
4: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Ja, ja. Voor alle Natasha's in het hele land. Ja, dunia bhar mein jahan par aap sun rahe ho Ujala Radio ka program. To ye gana pesh kiya gaya hai. Natasha, for you. You are Ujala Radio, je heen zoen wel. Of Ujala Radio, kus re, samachara af. Zoen je de nieuws van vandaag. Headlines van de dag. Grote storing na brand in datacenter in Almere raakt universiteiten, zorg en bedrijven. Kan je hamlok batterie live in koffie chai middagshow mee? Hamlok direct batterie, waar heb je eigenlijk al gegaan? Politieke schokken na explosie bij hoofdkantoor van regeringspartij D66 in Den Haag. Een 37-jarige man is aangehouden. Nieuwe zorgen over cyberveiligheid na hack bij onderwijsplatformen. Kabinet werkt aan nieuwe asielmaatregelen na eerdere politieke nederlaag. Rusland kondigt tijdelijk ekroskatting tijdelijk bestand aan rond de herdenking van het oorlog in Oekraïne. Spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zorgen voor onrust op olie- en aandelenmarkten. Wereldwijde aandacht voor 81 jaar sinds het einde van Wereldoorlog 2 in Europa. Politieke spanning groeit in Zuid-Korea richting lokale verkiezingen. You are Ujala Radio, je hebt koffie, chai, middagshow. Mij hoe looit Mahabi. Pak je koffie of chai erbij. Ja, jontje toepiega. Zometeen luchtige ontwerpen met Anand Chandrikasin. Ujala Radio Fair. Tout jaar hoja. Tout mooi seizoen. Kan kolkesoen.

zomer-AWG, zomer-AWG, WK-AWG. Mooie weer komt eraan. En Ujala Torsaat hega. Toe aur kunchi mang hega. Zestig seconden nieuws. Abi Are he, Arne Chendrika Singh, hier in de studio. Goedemiddag allemaal, welkom op deze vrijdagmiddag. Dit is het korte nieuws op Ujala Radio. Nederland werd vandaag geraakt, of gisteren dan, door grote digitale verstoringen na een brand. Nee, vandaag. Kan je eigenlijk lachen, maar vandaag digitale storing na een brand in een datacenter in Almere. Onder andere Utrecht Universiteit, huisartsenpraktijk en meerdere organisaties ondervinden problemen. Maar het probleem hoor je als, hè? En dit wordt nog erger hoor. Die, al die datacenters die we hebben in Nederland of over de hele wereld. Doen je maar meer datacenters, hè? Waar al onze gegevens staan. Dus ja, eigenlijk, ja, dat kan niet probleem. In Den Haag is geschokt gereageerd op een explosie bij het hoofdkantoor van regeringspartij D66. Een verdachte is aangehouden. Er vielen geen gewonden. Ook nemen de zorgen over cyberveiligheid opnieuw toe na meldingen van nieuwe hacks bij onderwijsplatformen. Daarnaast werkt het kabinet aan nieuwe asielmaatregelen nadat eerdere plannen in de Eerste Kamer stranden. Internationaal heeft Rusland een tijdelijk bestand aangekondigd rond de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt. Ondertussen zorgen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran voor nervositeit op de wereldwijde energie- en aandelenmarkten. Nou ja, degenen die aan het beleggen zijn, die hebben niks te klagen hoor, over de afgelopen dagen. Nee. Vandaag wordt wereldwijd ook stilgestaan bij 81 jaar sinds het einde van de oorlog in Europa. En in Zuid-Korea groeit de politieke spanning richting belangrijke lokale verkiezingen. Dit was het korte nieuws op Ujala. Goedemiddag en welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Het is vrijdag, een dag waarop de wereld tegelijk terugkijkt naar geschiedenis en vooruit probeert te bewegen door nieuwe onzekerheden. En die onzekerheden zijn er, vooral met Bhai Trump, dan weet je het ook helemaal niet, hè? Dunia meto itna onzekerheden hega, maar met hem erbij krijg je extra. Mijn hoeluid, maar heb je zo meteen aan een Chendrika Singh hier in de studio. Pak je koffie en chai erbij en laten we samen het nieuws van vandaag doornemen. En andere luchtige onderwerpen.

0: तेरे 12 बज गए हैं
1: कितने भी तू कर ले सितम
2: हंस हंस के सहेंगे हम
0: और हम जैसे बोलीला वक्त की कितना बजल है यह आदमियां जुड़ते आ गई हैं स्टूडियो में What a timing Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Wat een mooie dag is het vandaag.
3: Beautiful, beautiful. Hè? Beautiful. Maar wij houden van het leven.
0: Ja, wij houden zeker van het leven. Wij houden van Ujala. Ujala, Ujala.
3: Wij maken wat dingen mee hè, in ons leven, Lloyd.
0: Oh, nabol. Maar goed, dat is het leven. Hè. Als je niks meemaakt, dan is het saai hoor.
3: Dan is het heel saai, maar je moet de moed erin houden. Dus zeg Jonchi Hoiga. Leven gaat door, morgen schijnt de zon weer.
0: Hamlok Batina. Hamlok Batina.
3: Nee, maar zo is het. Hamlok Batina. Hamlok Koper bhi kuch na kuch parega.
0: Altijd.
3: Dat je denkt van, ja, moet mij dat overkomen?
0: Inderdaad.
3: Of sabse jada toruper parega. सबसे ज्यादा तो
0: हमें चाहे अपन हाथ दिखवाए के सेकर हमें चाहे दिखवाए के
3: ना
0: दिखवाए के परिगा हमें
3: हम तो के झारब है हम तो के बॉय
0: हमें हमें ढेर ग्रह हैगा हमें ग्रह वाली कार्य के परिगा है
3: हां हमें को वासी करबे तो हम हमें को वासी करबे तो ग्रह शांति करबे हैं हम लोग हंसी लालोइत मैं जाने कितना आदमी करवावेगा
0: या ढेर जन हम जानी करबे तो हमरो कर
3: ना डरिए तो हम करबे सोसो में हम पैसा ना लेबे
0: कौन पानी से तो हमें नहवाइए तू कौन वासी दिए कौन
3: जोन हम झारबे बकीर
0: क्रैकल वाटर कौन वाटर है
3: ना हम तो के बेसम से झारबे बेसम से बड़का सीख के झारू से तो के झारबे
0: नीत मत से है हम ना मायला बड़काए बताए उजाला के बारे में हम जहां जहां जाले रास्ता पे चले गए आदमी ने हम लोग के हमें आल्टेड आंसप्रेक रहे फॉर ए हम तो के सुनत रही एंड Die mensen krijgen meteen een lach op hun gezicht.
3: Het is wel gezellig. Het is wel leuk om dat te horen ook. Hè?
0: Ja, zeker.
3: Dari hamlok jaila. Gali gali hamlok jaila. Na dari. Gali gali.
0: Gali gali. Kona kona me hamlok jaila. Dorpu me hamlok jaila.
3: Ay, maar mensen willen je ontmoeten. Nou, mensen niet. Vrouwen willen jou ontmoeten.
0: Ja.
3: Nou, mooi zeggen.
0: Zeker.
3: Hij zei het. Chowna. Chowna.
0: Dus kan je hem ook live uitzenden met Bolletriki Almere met aangelegd leggen, datacenter mee. En vandaag zijn de storingen bij de universiteiten, huisartsenpraktijken.
3: Hamlok behoort snel, Bati, echt waar.
0: Hamlok in Nieuwswa, dan komt NOS en al die anderen. Hè. Dan
3: wij zijn echte nieuwsmakers.
0: Zeker.
3: Dus jij Ujala Radio ke sunega, gashker ke koffie en chai ke sunega. Je loopt altijd voor, je loopt nooit achter.
0: En je wordt slimmer.
3: इतना चलाक हो जाइए बकीर हम क्या बोलिए इतना चलाक हो जाइए वक्त एफ हम कॉफी को अंतरान मारे खेप खेन ओंदर लेखर लोई हमें चाहिए को ओंदर लेखर यहाँ पे यानी तो तफरवा तो
0: और
3: तफरवा एकदम बस खाते हो जाइए
0: नहीं नहीं मोर्चू ना चाहिए ओके जी वाला
3: क्या यहाँ फर प्लाट्स करी इस बच्ची जुआन हमारे तफरवा पे लोई
0: हमने नहीं कहा हमने तो
3: इतना मोई तफरा इतना मोई तफरा सुना दुआ सामदी से क्या करी इस बार बिना बिना बिना तुस्ते में
0: oefen zonder microfoon aan. Het lukt mij niet. Ik kan ook niet slurpen zoals jij, dus ja.
3: Ik ben iets oefen kan je toch
0: echt serieus. Nou, daar komt hij dan.
3: Nou, dan
0: gaan we nu even luisteren.
3: Daar komt hij?
0: Ja hoor, Arnold.
3: Daar komt hij dan.
0: Het is nog alles een soort is dat moet je naken maken, echt waar.
3: Nou, echt, nou, paglen, de koffie slurp. Vast onderdeel.
0: Koffie, hem lukken vast onderdeel.
3: Hoor jij, we zijn een beetje gek. Maar laat ons een beetje gek zijn, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk moet je een beetje gek zijn.
3: Het niet doen behoed serieus, maar hey, Sunda. Ik neem die mensen niet serieus, die te serieus zijn.
0: Nee, hallo, als je te serieus bent, hey, man. Nee. Dan
3: neem ik je niet serieus, hè. Dus vooraas is Sunda.
0: Je komt de dag niet door dan met serieuze mensen, hè?
3: Nou, die mensen zijn saai, hoor.
0: Ik heb het niet heel gezegd, toen ze eigenlijk bij jij, toen ze bij kan niet bij baat, bij jij, kan wel, bij jij, bij jij. Dan denk je van, hey... हम एक बात सुनी कि हम भाग जाए यहाँ से है?
3: नहीं सोविसत हो लोई त्रोंस त्रोंस आदमी पगलाईपन करेगा ज्यादा दुनिया में
0: पगलाईपन
3: हमें हमें हमें दुई गो चीज ऑफल भाई लेगा न और ज्यादा अच्छा और ज्यादा मत दुई गो चीज के ऊपर मांगला बतियाई तो से आज कॉफी एंड चाय में त्रोंस आज हमें समय है अच्छा
0: तो के समय है अच्छा तो जब तो के समय है
3: नो फॉर मी ऑन द ब्रेक करेंगे बम
0: ओके ना तो के हम आफ कप करेंगे आज ओके ओके ओके
3: हमें सब समय है आज
0: सब समय है समय समय
3: पूरा पूरा समय है दोस्त लाओ लाओ शुरू करी ई बतिया से हम
0: हाँ
3: एगो छोटा बात है गा
0: हाँ,
3: हाँ। हम देखली बाती एगो बरेख में
0: हाँ
3: कि बुद्धिस्त
0: या
3: वक्त इन बरेख तो ऐसा खोज ले अपन खाती
0: हाँ।
3: तो ऐ द मुझे एक वाले ऐसा दर्द नहीं अच्छा तो
0: या
3: तो सब खोलो इतना सुनाएगा यार दोस्त एगो रोबोट समान बनाई इस बार एगो रोबोट एगो मैंस रोबोट
0: या या
3: En die is toegetreden tot het boeddhisme.
0: Hé? Boeddhisme. Robotwa?
3: Als een monnik.
0: Hé?
3: Hoe vind je die?
0: Ja, maar het moet niet gekker worden, hè?
3: Dus die robot, die loopt er naartoe en hij is toegetreden. En ook een naam, hij gaat Gabi.
0: Gabi?
3: G-A-B-I. Oké, ik een naam rakjes, waar ze samen bij. Ik een mala pijn hij ze.
0: Acha? Maar
3: Ere monnik. Hij wordt een ere monnik.
0: Een robot. Maar wat heb je aan die robot?
3: Ik begrijp er helemaal niks meer van.
0: Maar oké, ik baar
3: En ze gaan ja. proberen om een eeuwenoude traditie, dus eeuwenoude geloof, John Heiga, om die actueel te houden. Maar dan maken ze gebruik van een robot. Het schiet wel een beetje door, hè, Lloyd?
0: Dat schiet helemaal
3: dus dat
0: door.
3: Dus dan zie je robot in gewaad, hè, kleding, van de boeddhisten.
0: Ook toch sowieso kaal, Heiga, dus ja, hè?
3: Ha. Oké, probleem wou na jou nooit te scheren. Maar een robot dus wordt een soort eremonnik
0: ja.
3: in het boeddhisme.
0: Ik, ja.
3: Hey, ik kan hier niet bij.
0: Nee, ik ook niet. Hamaan moet je soms te behaar gaan.
3: Hamaan samjeke moeite hij gaat iets was. Maar ik zie het echt gebeuren.
0: Ja.
3: Ik zie hier de beelden. Ik zie dat die monniken voor hem klappen.
0: Ja.
3: Ik zie dat hij geïnstalleerd wordt.
0: Ja.
3: En hij wordt een eremonnik.
0: Ja, een eremonnik. Dus, no.
3: Ik vind het boeddhisme wel heel leuk en heel mooi, maar dit gaat een beetje te ver.
0: Ja, nee, dit gaat te ver. Want kijk, robot Wakke, die moet je van tijd tot tijd updaten met nieuwe informatie voorzien. Niet ooit iets wat herhaalkelijker. Dus ja, hoe kan dit? Ja, ik snap het niet.
3: Maar zie jij een pandit of een molbi?
0: Na toch?
3: Als een robot? Nee toch?
0: Nee, natuurlijk
3: Het moet toch een mens van vlees en bloed zijn?
0: Tuurlijk.
3: Dat is nou typisch iemand toch, die contact moet maken, die verbinding moet leggen met
0: ja.
3: God.
0: Ja,
3: met,
0: zeker.
3: Met iemand daarboven.
0: Ja.
3: Maar dat kan toch geen robot zijn, ja, Lloyd? Het klopt toch niet?
0: Het is
3: Hama Muriana mooi kamanki. Hama Muriana samakpauwitsi.
0: Dus dan heb ik een popki besteld. Een robot popki. Tot hoe moet ik Hama Muriana kamanki?
3: Nou... Door aurat wel hoi ze kega. Dat kan ik nog begrijpen, Lloyd. Tenminste toch een risico naar hier op kinderen. Kleine Lloydjes komen dan niet.
0: Oh, maar sabbat zo niet gaan.
3: Direct. Jij bent nooit meer alimentatie kwijt.
0: Nee, ook dat niet. Jontje hamame, Jontje bolen, sap kariga, maar ik ga het in.
3: Dus in jouw geval zou ik het begrijpen. Maar een pandit vervangen door een robot?
0: Nee, dat kan niet. Dat kan niet.
3: Een robot pandit kan toch niet, Lloyd?
0: Nee. Kan
3: dat idee alleen al is toch... En iemand heeft dat dus bedacht en uitgevoerd.
0: Maar KHP bij iets, in welk land?
3: Thailand, Vietnam. Hamna Padli Moise, Kondis. Maar ik heb het voorbij zien komen. Maar dat zie je echt een robot, joh.
0: Ja.
3: Gewoon een mensrobot. En die dat...
0: Admiral Kimurina kan maken. Nou ja, laten we daarom maar houden. Hamar Samad Sebahar. Ik snap het ook niet. Dus, nou ja...
3: Zo nee, dat is het iets Hamar Samad Sebahar.
0: Ik hoor iets, hè.
3: Maar het is meer een vraag, hoor.
0: Maar kan je zeggen, Samad
3: Sebahar? Ik kan hem ook retorisch stellen.
0: Retorisch?
3: Maar het hoorde hem lekker, hè.
0: Maar toch Samad Sebahar.
3: Open vraag. Open vraag. Aanschalke dunia me, purana zamana me, Lloyd. दोस्त चिजुआ ऐसे रहा पुराना जमाना हमारे माए बाप के जमाना में बहुत दिन के बाद 100 यार तरह के बाद वन मैन ओदर सौदर न्यू 100 यार ओल्ड सैन
0: या
3: ऑनगेफेर इट्स ओदर सेल्व्स अगर जजियत समन दोस्त उस समय पे ऐसे रहा दच्चे हेल्प फिर किंड्र क्रेग
0: या
3: सब कोई के रहा 10 लड़कन हो फिर है हमारे माए बाप के 11 लड़कन रहा
0: या मा उटे मो पे ना रहा तो फोर बहुत स्मिदल एंड
3: हम उस समय पे नॉर्मल रहा तो इधर ही ना थे हेल्पफुल केंद्र
0: या ये हद नेक्स्ट
3: साउंड सो सम मेंस सम मेंस हद मेयर द फ्राउ
0: ook dat maar je had ook niet maar je had ook toen de tijd ook niet zoveel te doen hè
3: ja maar die hadden nog meer kinderen
0: ha, ha, ha.
3: Maar dus nu kwam mijn vraag
0: ja
3: zo nu wel op je taraf bij luid je taraf bij in zamana me aanch ke zamana me kitna ladkan chahi levek to ke maximaal hoeveel wat is echt limiet dus er zijn bijzondere gevallen bijvoorbeeld luid ke geval bijzonder maar
0: Leutke, ja, ik ben geen goede voorbeeld eigenlijk.
3: Leutke is geen. Zo, Leutke. Hamna mijle bole. Achalau bolija. Dus 3 en 6. 3 en 6. Bahire. Overat jarega. 3 en 6 ke beach me. Ja, dan is het logisch dat je 6 tot 9 kinderen hebt. Logisch. Nee, maar ik bedoel, ego normaal. Ego normaal, toch? Ego admi, overat. En niet van die importkinderen, hè? Of die kinderen die je overneemt uit een andere relatie.
0: Geen overnames. Hè?
3: Geen overnames, maar gewoon jouw eigen kinderen.
0: Ha.
3: Ego echtpaar. Hoeveel kinderen is normaal op dit moment? Is dat 1? Toebol, Lloyd?
0: Is nee, dat 1? Nee, is niet. 1 is...
3: Is dat 2?
0: Nee.
3: Is dat 2?
0: Ik zou zeggen 2.
3: 2.
0: Ha.
3: Is redelijk, hè? 2.
0: Ha. Doe je goed,
3: ik heb 3 bio's. Ik heb
0: ah...
3: Dus ik wil ooit een bericht gaan praten, Jaap. Gerdine, ook een naam bij, Gerdine.
0: Ja.
3: En Gerdine heb je 45 jaar.
0: Ja.
3: En Gerdine, per hulli kalbaat, dan zo je paglaba. Ze is gewoon psycholoog. Hè?
0: Ha.
3: Dus per hulli kalbaat.
0: Nou ja. Als je zegt van, hoe psycholoog heen gaan, nou.
3: Okay.
0: Het is niet ver van Bangla.
3: We hebben je bollen bij half. Half.
0: Oké.
3: 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16. Kon getallen reeks aan bollen, Lloyd?
0: Je zei 3, 6 toch? 3, 6, 9. Ja,
3: dus half.
0: Half.
3: En dan 3.
0: Ja.
3: En dan 5.
0: Ja.
3: En dan 7. En dan 9. En dan 11. En dan 15. En dan 16. Welke getallen reek? Kon je een bolle? Kan bedoel ik er die getallen van zijn?
0: Nou ja, toe
3: betaal. Het naar kan hij ook een jaar. Hoe leeftijd was hij ook een jaar? Dus jongste hij een half jaar. Eén na jongste hij 3 jaar.
0: Hoe bereken
3: kijk je? Ik wou hij een 5 baris.
0: Bereken kijk je benijs?
3: Arre psycholoog hè, jaar. Chalak het toch. Ik wou 7 baris, ik wou 9 baris, ik wou 11 baris, ik wou 15 baris. Dus 9 lerken ook hè.
0: Dus om 3 jaar doet ze dat? Neemt ze
3: nou ja, 2 jaar, zoiets. Maar 9 kinderen. Ze is 45 jaar oud. Ze heeft 9 kinderen. Onaki kono achterlijk. Nou, Lerken, 45 jaar. Ja, Nederland, meer.
0: Ik had Mieke zat.
3: Kooi had mij ook een collega. Mevrouw, je bent verslaafd hè, aan zwanger worden.
0: Aha.
3: En aan zwanger zijn.
0: Ja.
3: Oebele, nou helemaal niet. Ik ben helemaal niet verslaafd. Ik vind het heel gezellig.
0: Aha.
3: Het Nabarka gezin.
0: Ja.
3: Voor als ze druk wel hega bole.
0: Ja.
3: Maar hamlok bole jaila Sauda pani kine Turku ke dukaan me. Hamlok na jaila gewoon supermarkt.
0: Nee.
3: Hamlok jaila Turku ke dukaan me. Supermarkt me. Want
0: dat is een stap. Ja, natuurlijk.
3: Dekle toch?
0: Ha toch. Maar
3: ook kon je het niet bolega van etana larken, nou larken, aaj ke zamana me, is een beetje onverantwoord. Hoe ga je, het is slecht voor het milieu, laten we daarmee beginnen. Het is overbelasting voor deze aardbol. Moeder aarde is daar niet blij mee.
0: Moeder aarde gaat in.
3: Maar in dunia me, aaj ke zamana me, met zoveel gevaren, met zoveel gedoe.
0: Met zoveel onzekerheden. Hè?
3: Onzeker. Ga je 9 kinderen kunnen opvoeden? Mooi zeg. Is dat verantwoord? Dus de vraag is het onverantwoord of is het verantwoord? Nou, Lerken. Luid, ik een voorbeeld.
0: Kijk, ik ben een antwoord 1, 2, 3 naar mijn LDW. Maar ja, ik ga wel richting onverantwoord. Want je 9 kinderen, baya, migado. Hey. Maar het is wel gezellig,
3: medelijden.
0: Hoor.
3: Ik heb wel medelijden met Gerdien, hoor. Toch kunnen hij medelijden?
0: Nee.
3: Elke keer komt ze 20 kilo aan. Dan moet ze 20 kilo afvallen weer. Weer 20 kilo aan. Hey, ik vind dat wel een aanslag op haar, hoor. Moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja. Dat is zeker een aanslag op haar lichaam. Want dan, hoe lang hou je dit vol?
3: Ik hoop dat 9 kinderen minimaal. Het is nog niet klaar, hè? Want de jongste is een half jaar pas.
0: Maar binnen...
3: als ik naar die getallenreeks kijk, Lloyd.
0: Tapiera dus, bijga.
3: Anderhalf jaar baat heeft Gerdine nummer 10.
0: Nikato. Maar ik denk dat ze voor 10 gaat. 10 kinderen, denk ik.
3: Ik denk wel meer.
0: Oh, gados. Nou ja, maar
3: zo luid, er is baas boven baas.
0: Maar het na aanslag ook weer de hippie hoiga. Maar dan denk ik dat ze ook niet lang gaat leven.
3: Ik vind dat die man de gevangenis in moet.
0: Ik zie het wel. Adamia mooi kam nakker, hega.
3: Adamia, ik zei tala kerk.
0: Direct. Ook een septje tala zei ik kerk.
3: Oké, chali alibi lekker. Banker de jadon.
0: Toen jane hega ki kable kitna 100-jarigen. 100-jarigen Nederland. Hega, is hij het?
3: Na, toe hem hebben betaald.
0: Hem toe hem betaald.
3: Omar categorie nou, toer categorie. Dek, larken ke categorie bhi toer categorie. Jij bent kampioen, hè? Hamlo ke beach mein.
0: Ja.
3: Sunne walo janat hoega, saait na. Ujala radio ke beach mein, Ujala radio ke parwaar mein, is Lloyd kampioen papa.
0: Kampioen papa.
3: Niet omdat je goede papa is per se, maar... Nee, is niet waar. Je bent wel een goede papa.
0: Ja.
3: Je bent een hele lieve papa, hele goede papa.
0: Zeker, maar, hey, zeker.
3: To be in de buurt alweer van Gerdine.
0: Gerdine, ik heb wel gerik. Maar...
3: Gerdino, toch naam aan Brakkabe.
0: Ja, hoe?
3: Gerdino en Gerdine.
0: Gerdino, oké.
3: Gerdino, toch naam aan
0: Gerdino. Ja. Maar hoeveel 100-jarigen? Doe maar een guess.
3: Ik ga Jarko?
0: Nah,
3: geen flow idee, hoor. Nee. Geen flow idee.
0: 2500 100-jarigen hebben we inmiddels
3: 2500.
0: In Nederland.
3: 2500?
0: Huh?
3: Ik zat er niet ver naast. Zo'n kooi doos, daar kooi ik heb potent ook dat zijn jaar bolet. Zou het jaar bolet. Ik vind dat ik er best wel nog goed dichtbij zat,
0: nou,
3: hoor.
0: Nou ja. Toen ziet ze het.
3: Ik ben een optimist.
0: Ja. Maar 1000 zei je toch? 1000 zei je? Nee,
3: ik ga jaar.
0: Je zit niet ver naast, nee.
3: Is je toch?
0: Nee, inderdaad. Maar kijk, hoor eens een keer. Ja, Holland me it naar de heer 100-jarige Heiga.
3: Nou ja, geen bij mooi, ja, maar ze let ook op zichzelf. Ze eten gezond, ze bewegen. Oude medische zorg, nou boel je luid. Het is een mooiheden zwam, hè. Ze kunnen bijna alles repareren en vervangen.
0: Ha.
3: Dus ja, dat is fantastisch. Dus hij moet ook een 100 passage ook hoor.
0: Ja, maar in Nederland met het iets te doorlopend vervangen. Hoor, hè. Partners worden vervangen. Dus ja, nou ja, dit... Ja. Hè.
3: Nou ja, maar goed, binnenkort kun je onderdeel op maat bestellen. De onderdelen, Bolila, bewust.
0: Ja.
3: Want je gaat het op maat bestellen zometeen. Je zit ook een onderdeel, hè?
0: Ha.
3: Je longen kun je op maat bestellen straks. Je hart kun je op maat bestellen straks. Je nieren... Gewoon maatwerk bij je.
0: Ja, maar ook door de ontwikkeling van AI, artificial intelligence, gaat het steeds beter worden, denk ik. Hè? Maar door de jammer coach Lagadiga van door de jammer, ik behoud controleer kariga toen ik betaal van
3: natuurlijk ja.
0: Toen jada daarop je of toen jada te maken op je de stopker, dat soort dingen krijg je misschien.
3: Natuurlijk. Sap kooi ik een machine rega, chota wali.
0: Ik ga chota machine.
3: Chota ke machine. Maar om een raad ke toe tanker je als het ware, toch? Vitamintjes of kleine kaka, je sluit iets aan.
0: Ja.
3: Dus vanuit de grote dingen, kijk je bolega voorraad.
0: Ha.
3: Krijg je precies de juiste voorraad in je lichaam. Roch.
0: Ik zie al een businessmodel weer aan. We kunnen weer sowieso iets gaan bedenken.
3: Je wordt gewoon aangesloten. Iedereen krijgt een kleine aansluiting op zijn of haar lichaam. Vaste aansluiting.
0: Ik wil aansluiten op hier oplaadbare higa. Dat je dan de hele dag doorloopt. Toch heb je betekent ietsje zo nakker, ietsje zo welker.
3: Hoe zat je checken het hoor? Vitamine A, B, C, D, E, F, G, H. Alle vitamines worden gecheckt. Lopende band. Zuurstofgehalte. Alles gaat gemonitord worden. Alles.
0: Dus laat me dat niet gaan zeggen. Maar inderdaad, 2500-jarigen, een bijzonder
3: teken. Gerdine gaat er ook baat bij hebben.
0: Ja, zeker. Maar ook er gaat er ook apart al op een uikbrengen.
3: Toen mag je Gerdine zijn mille.
0: Nee.
3: Jullie zouden een goede match zijn, jullie zouden elkaar begrijpen, bedoel ik.
0: Begin van het programma.
3: Jullie kunnen een mooi psychologisch gesprek voeren met elkaar.
0: Ja. Maar toen begin van het programma met Bolchuk leg ik kitna chis hamar upar pe aave hega, dan ham ab gerdine ke lehi bhi.
3: Ek zeg musibat. ई वीकेंड हम तो के झारब है, तू ना तू ना फिक्र कर, तो के हम एगो एगो झारब है और एगो वासी देवे वासी
0: एगो नवा झारू लिए कि बस्तान
3: ना पुराना पुराना पुराना सीख के झारू पुराना सीख के झारू
0: आदमी लोग जाने कोई चीज सीख के झारू है
3: ना तू लख यार इसो ना आदमी लोग जाने कितना चलाक बालो
0: अब यार ना यार
3: और जे देखे मांगी ता फरेलवा इधर इन दीदी वासी वेल सीन फन लोय
0: पॉडकास्ट
3: एक हा दून एक हा दून
0: इन फोर टाइम
3: हम अब फोर टाइम में कर रहे और बिल्ड फॉर ऑन द वीक उजाला के सोशल मीडिया पे दोस्तों बिना बातें हम लोग के सोशल मीडिया पे तो जल्दी जा ऊपर
0: आनंद जी क्रेक्ट लंग रहे ये क्रेक्ट लंग रहे फॉर मेंस फन सुना हम मेला झरवावे आनंद के जरिए
3: Boy, ontploft hoor jij.
0: Direct. Maar inderdaad, wat je zei, een bijzonder teken van stijgende levensverwachting en betere gezondheidszorg. Arkaham Miliga.
3: Kaham Miliga, toebol.
0: Kohona Mili.
3: Voetbalke over wat je
0: kina. Nee, nou ja, natuurlijk willen we over voetbal mankere. Praten. Maar maat ik een bolletje van zoen. Ik word dan niet, dus deze Amerikanen toen wapen bij maar hoor je, koets hoor je toch, dan klaar. En je bent nu goed verzekerd. Ik weet.
3: Toch maar ik naar hem je hier.
0: Maar je hier. Voetbal.
3: Voetbal. Nieuws.
0: Ujala's voetbal. Kies de titel ook.
3: Ham de klibati. Update?
0: Ujala's voetbal. Oranje update.
3: Oranje update?
0: Ja. Ja.
3: Acha, namua khoj le khoj abe abe abe dur hai to.
0: Ha, dus als jullie een naam hebben met mensen, stuur een WhatsApp of stuur een e-mail. WhatsApp 020-363-0808 of e-mail info@ujala.nl. Of zoek een naam voor dit onderwerp.
3: Ja, Ujala Oranje.
0: Ja.
3: In elk geval is een trainingskamp jahan pe rahega. Wahiga ek aurat ke vrouwenclub Kansas City ke. Trainingscomplex. Maar het ziet er heel mooi uit hoor.
0: Ik vind het heel goed. Ik vind het dus een hele goede plan van ze.
3: Hele goede faciliteiten. Daar gaan ze spelen.
0: Ja.
3: Lloyd.
0: Ja.
3: Auro oefenduels John Haiga tegen Algerije en Oezbekistan. Rehiga.
0: Waarom met zulke landen eigenlijk? Want waarom met zulke landen
3: snap
0: eigenlijk?
3: Ik ook niet. Snap ik ook niet. Oezbekistan is nummer 50 van de FIFA wereldranglijst. Op Pahila daar meedoen, Kariga. Dus... Waarom ga je tegen hun oefenen? Maar goed, kennelijk zit er iets in, een gedachte. En 14 juni ke eerste kelliga tegen Japan, oranje ke. Oro tweede kelliga 20 juni ke. Oro derde tegen Zweden trouwens. En derde kelliga 26 juni ke tegen Tunesië.
0: Ja.
3: Tunesië gaan we winnen, geen probleem. Maar of we van Japan kunnen winnen, Lloyd, kan je namelijk eventjes bij theater erover.
0: Ha.
3: Is maar zeer de vraag, want die Japanners zijn bewegelijk,
0: ja.
3: Zijn acrobatisch. Jenny, he, ze hebben maar braaf fel.
0: Of ze hebben niet, ja, ik doe er eens pijlen. Ik had een speler in Nederland, maar ik heb een dikke zakjes. Ik heb een kist, ze hebben een kill in Japan.
3: Nou ja, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, die Japanners doen het heel goed, hè?
0: Ze doen het heel goed, maar ze op Janeki, ze
3: zijn allemaal op de brommer. Allemaal op de brommer. Brum, brum, brum, brum, brum. Het naar Jaldi Jaya. Maar Zweden, daar gaan we ook niet zomaar van winnen, Lloyd. Dus hoe is het dat Nederland hier gewoon eerste fase mee niet kan jij gaan, groepsfase mee? Hoe is het
0: dat? Aise na bol, jadoo ka bolega?
3: Jadoo bole hamlok als tweede door ho jabe.
0: Acha, theek hai.
3: Dus Japan of Zweden eerste rahega en Oranje pina tweede.
0: je hebt er helemaal geen geloof in.
3: Ik heb er. Nee. Nou ja, nee. Maar we hebben hele zware tegenstanders. We onderschatten de tegenstanders.
0: Ik ben niet eens taart bij. We hebben nog op een rastana bij versierkelen. Maar heb je eens doet welke keuze?
3: Maar je hem uitschakelker de
0: Oranje. Ja, dan heb ik nu al geen zin om naar Oranje te gaan kijken.
3: Maar er is altijd een maar. We kunnen altijd winnen van iedereen. Dus Frankrijk gaat maar dekken mee. Sabse jabber team bij. Moment de allerbeste voetballers, allerbeste aanval. Oké, middenvelder won heel mooi, hè? Maar aanvaller won, wereldtop.
0: Ja.
3: Zij kunnen echt 3 elftallen bouwen, hè, met hun aanvallers.
0: Ja.
3: Hun verdediging is niet zo goed overigens.
0: Nee.
3: Dus daar liggen wel kansen. Maar ego kill me, Lloyd. Ego kill, Bato. Je hoeft toch niet 50 wedstrijden te spelen tegen elkaar. Je speelt één keer tegen Frankrijk.
0: Ja.
3: 1 keer kunnen wij wel winnen, hè?
0: Nee, we kunnen 1 keer excelleren, toch? Dus ja,
3: ik ook heel mee hoi, dus misschien worden we wereldkampioen. Ham hoop Karila, Asha Karila. Or komende dagen hem ook analyseren, baby. कि कुमान कैसे अपन काम करे मोई करेगी कि ना मोई करेगा वहां बोर दे लाल माल
0: yeah.
3: हम लोग बताबे कि कांस कितना है या फिनाले का चित्र होंस $13,000
0: या एक क्लास
3: मिडल द प्राइस
0: हम वो बीच जो पढ़े थे कि $13,000 एक टिकट
3: मिडल द
0: प्राइस एंड ट्रम्प भाई ट्रम्प बोले फन सुनना हमें ऐसा कार्ड तक कीने करे हम तो ना गिनती
3: सॉरी एक मुस्लिम स्लॉक के नहीं मिला
0: या या मैं
3: इंद्रदात वो बोलेगा फन सुनना 1,000 खुद कोप्स तक के टिकट्स हैं
0: हाँ
3: Goedkoopste tickets kosten $1,000. Dus 850 euro.
0: Is toch bizar? Kan toch niet?
3: Trump, collega, meneer Trump. Hij heeft naam willen toen. Meneer Trump. Hij heeft naam willen toen. Meneer Trump, collega, van eerlijk gezegd. Hamuna kinti. 1,000 mee. Bohut manga. En $13,000. Finale kaart gaat hij. Gemiddelde prijs.
0: Ja.
3: En in 2022, dus 4 jaar geleden, gemiddelde prijs, dan ik het naar $1,600.
0: Maar hoe kan dat prijs waar? Heeft het te maken met de markt van
3: Infantino,
0: vraag, Infantino vraag en aanbod?
3: Juist, Infantino bollega van Sonna, dat is het spel van vraag en aanbod.
0: Maar dat kan toch niet?
3: Want ze hebben dynamic pricing. Dynamic pricing, ke matlab hai, sunne walo ke hum samjha di. Pahila dai, sorry hoor, Lloyd, ik moet even...
0: Ja,
3: Pahila Dai,
0: WK-ticket-ticket.
3: Ai, bahut, bahut. Meneer Trump, ke u heiga.
0: Gussa.
3: Nee, hoe noem je dat?
0: Emotie.
3: Nee, ham toke sarab. Sarab.
0: Oh, sarab, ha.
3: Meneer Trump ke sarab, ha. Toke sarapis, ba.
0: Sarapis.
3: Ami bole heiga, u bat jabi.
0: Ha, sarapis.
3: Van dekje, u sarab dei toke?
0: Direct. Ja.
3: Dus voor het eerst WK-ticket bekiega, ik wil nou een principe op. Hoe heet dynamic pricing? Dynamic pricing kan betekenen dat de prijs zo'n heiga, upper niche jaiga, afhankelijk van vraag, aanbod, kon moment pe, concurrentie ketna heiga, dat soort dingen. Dus echte marktwerking.
0: Maar dan dit soort zaken moeten toch verboden worden? Ik bedoel, de FIFA kan dit toch niet maken? Garib, het niet zo'n mangat, hoe jij de hele wedstrijd, die kunnen niet zo aan zo'n kaart kopen. En
3: dus
0: als
3: meneer,
0: kaart...
3: Trump, collega van Sunna, hem eigenlijk thora gussa mee bati.
0: Ha.
3: Hem deke mangila prijs won, maar Infantino en hij zijn biggie matties. Hè?
0: Ja toch?
3: Dus ze spelen een spelletje. Dus op Trump wil nu scoren.
0: Ha.
3: Dus hij zegt van Sunna, maar mijn mensen kunnen nu niet gaan.
0: Ja.
3: Dus die prijzen moeten omlaag.
0: Ja.
3: Maar eerder zijn 4 handen op 1 buik. Is dat barka sangti en ega. Dus ze hebben dit eerder bekokstoofd.
0: Oh,
3: het kan niet anders,
0: het kan
3: ook
0: niet anders. Die
3: prijs wel kaske. Dan ham killen bij good guy, dan is Trump de good guy.
0: Ja.
3: Dan gaat hij die prijzen wel omlaag praten. Dan gaat hij zeggen, dekle hem kakker libati. हम करवाई ली बात की प्राइस सका हुई के बाद फोर वीक एंड सुनने वालों समर कर रही है फास्टन योर सीट बेल्ट खा खुद से था फोर वीक एक वो हफ्ता के बाद बा एंड इना हैगा रोडल ऑफ जूट ई हैगा खून एक्ट
0: हाँ
3: फोर वीक 4 गो टिकट बिकल बा वीक का फिनाल के आनगबोदे आनबोद आन दस फ्राग एंड आनबोद के बाद बा मोये प्लेक फोर $2 million.
0: Nah, dat kan echt niet, Anne. Dat kan echt niet.
3: Is toch bizar dit?
0: Dit is toch bizar. Kan je ego anderhalf uur wedstrijd dikke gaat in 2 miljoen?
3: Chargo ticket gaat in $2 million. 1,7 miljoen euro.
0: Euro. En dus 4 tickets voor 1,7 miljoen.
3: Is toch wat?
0: Nou, we hebben dan niet koontje kunnen bijzetten, maar... kaarta kunnen bakken, koersie kunnen bakken.
3: Tu chargo ghar kunnen ze getreden, Lloyd.
0: Zeker. Dan kan ik dat ghar hem kunnen leten. Man.
3: Half miljoen dollar, ego ticket gaat die. Ik snap er helemaal niks
0: meer
3: van.
0: Waar praten? Maar hoe gaat het nou nu voor al die mensen, toch, zo'n garib dukia hai, aam admi hai, jesse tu or ham... Toch? Wij zijn arm, wij zijn gewone mensen. Hoe gaan wij naar zo'n wedstrijd kunnen kijken dan in een stadion?
3: Wij hebben NOS.
0: NOS, ja. Maar Til wil lagaike. Mooi met Til wil lagaike.
3: Hardgoor met Til lagaike.
0: Hardgoor.
3: Als Chandul baat is, dan moet je hem weer lagaike. Lloyd gaat voor ons.
0: Chamkito.
3: Ego oranje ook in lie topie.
0: Ja.
3: Ego oranje fruity, fruity. Hoe noem je het? Fruity of fruity?
0: Fruity, fruity toch? Fruity,
3: fruity, ja, fruity. Fruit,
0: ja.
3: Fruit.
0: Ja. Ja, ja.
3: Met een L.
0: Ja, ja.
3: O, tsunami met hem ook bolila. Fruity met een R. Met een R. De kleine L was hem ook erger, de liet. De kleine toluit. De fruit is een fruit geworden, nu fruity. Ik wil fruity kunnen leren.
0: Ja. Ja.
3: Ik wil oranje sjaal kunnen leren. Je bent €5 zo, klaar.
0: Zo'n, zo'n tutording ook. Hè? Dan,
3: ik wil tutor kunnen leren. Ik wil sasta. Ik liet er je sasta ook kunnen leren. Bier kunnen leren. Idekba. Ja. Klaar.
0: Maar eigenlijk,
3: dus NOS, NOS gaat die wedstrijden uitzenden. 104 wedstrijden trouwens.
0: Ja.
3: Ik zou 4 keer regen. John Hamlok taak zeg je
0: dus de Admiron John Maat heeft vakantie is jij 14 juni zit tot
3: 11
0: juni zit tot
3: 14 juni Nederland eerste keer WK
0: 11 juni
3: suru hoe ik ga jaren tarieke
0: dus 11 juni tot met wanneer is het WK
3: aan betaal lab het oké
0: dus 11
3: dus
0: juni
3: zit ik mijn naar
0: 11 juni tot
3: 104 kill
0: toen kon je je
3: Nou, je. Ik zou 4 keer hem ook NOS dekijgen met ons belastinggeld. Ha. Dus we hoeven ze niet te bedanken. Wij hebben zelf ervoor betaald. NOS heeft dat geld gewoon uitgegeven. maar goed, daar kunnen we een heel verhaal aan van maken trouwens hoor.
0: Aha.
3: Die NOS kakenregia.
0: Ja.
3: Maar oké, in elk geval, Lloyd, 104 wedstrijden. En NOS heeft nu een deal gemaakt met Talpa.
0: Ha.
3: Talpa, die niet zo'n programma benega vandaag in Zuid.
0: Ja.
3: Tujanega, en Oranje Zomer. En zij mogen de analyses en de samenvattingen uitzenden.
0: Oh, oké. Okay. Nou, een goede deal.
3: Ja, hè?
0: Ja.
3: Dus een ik wil nou een programma bij eigen. Het Oranje Café heet dat.
0: Ja.
3: Hey, hamloke programma. Hamloke mooi soortje per je.
0: Oh, heet een boel lekker. Hamloke bij programma bij om maar te hangen toch een bolletje die namen kon je regen hamloke. Ujala's Oranje
3: Koffie.
0: Oranje koffie.
3: Oranje. Ik zo chakoi.
0: Ja.
3: Mensen die goede dingen hebben voor ons, partijen hem ook. Maar dit, heb ik alleen nog voetbal over wat jij al ooit.
0: Ja.
3: Mooi lekker toch? Zo net, voetbal gebat.
0: Ja, natuurlijk.
3: Dik advocaat, John Curaçao, die plaatsen Carisma voor WK, Pahila Dai.
0: Ja.
3: Hij moest abrupt stoppen, toen Janega, Sonevalo bij Janatoga, ook Arbitia, die bemari ke karen was hij gestopt.
0: Ja.
3: Intussen is hij weer aan de gang gegaan bij Feyenoord. Als adviseur, achtergrond van Persieke Hilfikerega. Maar eigenlijk gaan er nu zware geruchten. Eigenlijk, ik had het tassetje. Maar nu heeft hij zware vormen aangenomen. Dat Dick eigenlijk wel weer naar WK wil gaan met Curaçao.
0: Oh, Dick kwam
3: aan jij. Intussen was Fred Rutte natuurlijk aangesteld.
0: Ha.
3: Dus Curaçao, ke John Haiga bond, voetbalbond, ubole na sunna, hamlok Fred Rutte ke dee chukli wat die chijwa, die baan. Dus we gaan hem niet meenemen, dik advocaat. Maar die spelers, die hebben nu de man kruto toch.
0: Oezo mange he, dik wakke?
3: Oezo bole dik ke chai jai, ke dik is 78 jaar oud intussen.
0: Ja.
3: En hij zou dan oudste bondscoach ooit worden op een WK.
0: Maar ja, door zijn toedoen hebben ze het WK behaald. Waarom zou je hem niet weer kunnen terugnemen? En
3: misschien kunnen ze beide gaan, toch? Rutte en hij. Ja, zou toch kunnen?
0: Het moet toch een deal te sluiten zijn?
3: Ja, toch. Ik gun het hem wel.
0: Ik
3: zou
0: het wel
3: leuk vinden als Dick daar staat, 78 jaar oud. Hoe leeftijd bij Koinara bij bondscoach op een WK? Otto Rehagel, hoe ik het Duitser heet, hoe raha wel WK... 2010 mee, was hij 72 jaar.
0: Ja.
3: En toen was hij bondscoach van Griekenland.
0: Ja.
3: Right?
0: Ja.
3: Dus Dick advocaat, 78 jaar, zou echt een top zijn. Curaçao gaat spelen trouwens tegen Duitsland.
0: Oei. Nou ja, dan moet Dick mee. Dan moet Dick mee, vind ik. He?
3: Ja.
0: Dan moet Dick mee.
3: Tegen Ecuador. Tegen Ivoorkust. Dat is de Maulassie à la de Plein.
0: Dat wordt echt
3: maar
0: zwaar.
3: Maar ik gun het Dick wel.
0: Ja, maar het is toch wel mooi. Het is toch mooi dat je dan daar bent. Hè, op het hoogste podium. En dan... Jij toe haar je je, maar te bot door... Deze keer naam Riga. Toen naam Riga. Nou ja, ik zou het doen.
3: Roshan
0: Riga.
3: Shakira was toch vorige week in Brazilië, Rio de Janeiro?
0: Ja, ook het toernooi Riga toch?
3: Nee, Shakira heeft toch een show gegeven daar vorige week?
0: Ik denk het
3: Rio,
0: wel.
3: Gratis show.
0: Gratis, ook eigenlijk een gratis dega.
3: Dus de staat even uit het hoofdetje. Brazilië heeft, of Rio de Janeiro als stad, heeft ongeveer 10 miljoen betaald aan Shakira.
0: Ha.
3: Voor een gratis show.
0: Oh ja.
3: Maar ze hebben 150 miljoen binnengeharkt. Dus geen slechte deal. Madonna B in het verleden, gratis show deze. Hè? Dus dat doen ze af en toe in de Rio. 2 miljoen bezoekers.
0: Maar hoe doe je dat? Dus je geeft een gratis concert voor de mensen?
3: De staat of in dit geval misschien Rio de Janeiro.
0: Ha.
3: Als een stad zelf. Ja. Die organiseert dat.
0: Ja, maar dan voor de mensen. Daar,
3: voor de mensen, gratis. Ja.
0: Maar hoe krijg je...
3: Maar er komen heel veel mensen naartoe, toerisme, bla, bla, bla.
0: Dat is die chori, dus die toerisme, al die mensen die uitgeven en dergelijke. Ja. Maar is toch...
3: En dan gaan ze een vertaalslag maken. Van het naar mi aile, het naar mi kamkarise, het naar mi kamaise.
0: Ik zou 40 miljoen om maar ook zo'n keer winst.
3: Kamalees. Shakira, trouwens.
0: Ja.
3: Die gaat het officiële WK-lied maken, hè?
0: Suna, doe je Shakira? Shakira. Shakira.
3: Shakira. Shakira. Muni Shakira. Toen moet je hem kijken. Boy, I like.
0: Jab Shakira, jab le opening kariga, ham toch serieus, bij ham taken. Want zij geeft wel een goede show en... ze ziet er ook goed uit, ze danst ook goed en ze zingt ook goed. Dus ja, Kinamai, de Kishakira.
3: Ooit zei tot dat je. Omdat ook als je gaat naar haar kijken om haar zangkwaliteit te looien. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, ze. tuurlijk.
3: Dus Shakira gaat het officiële WK-lied maken. Met Burna Boy overigens.
0: Oh, Burna Boy.
3: Dus Burna Boy en Shakira maken het officiële lied.
0: Dai Dai.
3: D-A-I.
0: Maar bij die vorige...
3: En Burna Boy is van Nigeria zelf.
0: Dus Afrika en Zuid-Amerika. Burna Boy is van Afrika. Nigeria, ik heb zo.
3: Ik heb een dikje, man.
0: Kom je maar,
3: Kijk.

0: gezellig.
1: Ik hoor het
0: klinkt gezellig, dus ja.
1: Zo gaat het zijn, dat is een geluk van het liedje. Hoe vind je die?
0: Ja, ik vind het geweldig. Maar Shakira, wie eerder naar Gaetje Kolera op het WK?
1: Zuid-Afrika.
0: Waka Waka, zo
1: is dat.
0: Waka Waka,
1: ze heeft al een paar keer gedaan. 2010 met haar. 2010 met haar Waka Waka.
0: Ja.
1: Juist,
0: ja.
1: 2010 met haar.
0: Ja.
1: En Hips Don't Lie heeft ze ook nog gedaan.
0: Ja.
1: Bij de slotceremonie van WK 2006 was dat. Euro 2014 met Oelaisra Ha La La La.
0: La La La.
1: Ja.
0: Nou,
1: dus ja, hey, Afro is popie, man.
0: Ja, Shakira is gewoon verbonden
1: Shakira
0: aan...
1: Shakira overigens nu 49 jaar oud, hè, Lloyd? Dus abbe toch leeftijdscategorie mee, man.
0: Ja, natuurlijk. Ze valt duidelijk binnen mijn leeftijdscategorie. 49 jaar.
1: Binnen jouw marsjes.
0: Ja, maar goed.
1: Had niet veel jonger moeten zijn.
0: Nee, zeker. ze is nog jong, ze zingt ook goed en ze danst ook goed. Nou, geweldig. Dat Shakira dus de openingsnummer doet van het WK op 11 juni.
1: Kon chicham luk naar Suna de radio. Koffie en chai mee.
0: Maar koffie en chai
1: mee. Je bent echt als eerste op de hoogte hier, hoor. Echt waar.
0: Zeker ben je op de hoogte als eerste. Hamale, ik badoor tussen Jane Arendt, want daar maak ik me wel een beetje zorgen. Elke dag
1: Are
0: is
1: tingo,
0: dat...
1: Bad, pochia, rego. Ego kai, pochia,
0: nee, nee, nee. Wacht, kijk, kamie, hoor. Hamebi kam, hege. Dus, elke dag is het raak in Nederland. En het wordt steeds erger. Hoe gaan we ons daartegen beschermen? Hoe gaan we dat regelen? Want digitale veiligheid is tegenwoordig nationale veiligheid.
1: Ja, je moet een...
0: Roosje baat ik je hek niet aan, helemaal hek bijlega.
1: Weet je, je kunt er een klein beetje iets aan doen, Lloyd. Ha. In je eigen omgeving.
0: Ja. Yeah.
1: Dus individueel niveau, je kunt je eigen pc beschermen, et cetera, et cetera. Maar er staat zoveel data van ons op allerlei servers nu.
0: Ja.
1: Overal waar je komt, moet je alles invullen.
0: Ja.
1: Naam, pata, sapcoach, bankgegevens. Als je een reis wil boeken, het gebeurt online. Als je sapcoachjaar gebeurt online. Al die gegevens staan ergens op een server.
0: Ja.
1: Daar hebben wij als normale mensen geen greep op.
0: Nee.
1: Geen grip op, geen vat op. Wij kunnen daar niks aan doen.
0: Ha.
1: Dat wil zeggen dat al die bedrijven iets moeten doen. Maar het is kat en muis spellen. Dus bedrijven op beveiligd gerekend. Soms maken ze ook fouten, hoor. Ja. Maar soms zijn ze vrij goed beveiligd. En er zijn andere slimme rikken, stoute rikken, die daar toch een oplossing voor vinden om toch in het systeem te komen. Kijk, Canvas bijvoorbeeld.
0: Ha.
1: Jongeren onder ons kennen dat wel, Canvas.
0: Ja.
1: Wordt vaak gebruikt om papers te maken, stukken te schrijven, et cetera, et cetera. Ook op de universiteit.
0: Ja.
1: Maar zeker op de middelbare school. Alle kinderen gebruiken het bijna. Maar via Canvas kunnen ze dus in systemen van onderwijsinstellingen komen, die boeven. Dus ook dat is onveilig nu, Lloyd. Alles is onveilig. We leven nou eenmaal in een wereld van digitale afpersing, digitale complimentering.

0: Sarkoijke. En dan komen ze aan onze gegevens. En wij kijken maar toe. Wij kunnen niks doen.
1: Ja. Ja. In ieder geval moeten we voorzichtig zijn. Ja.
0: Ja, ja, je moet voorzichtig zijn.
1: Ik hoor het.
0: Angela is 51 jaar.
1: Ik hoor het.
0: Boy, ibat, ja, nee, niet dan. Maar ze is zwanger van haar eigen kleinkind. Hoe vind je die?
1: Nee. Nou is ik.
0: Ah, hoe is ik?
1: Nee, dat kan niet.
0: Daar zit een heel verhaal achter. Bjarne, maandag is zo niet. Abki hebt dat mee. AZ trouwens, die heeft een coach Leroy Echtelt beloond. Met contractverlenging.
1: Dus hij is van Surinaamse afkomst, toch, Leroy?
0: Een deel wel, volgens mij, hoor. Ja, zeker. Ja, zeker. Ha. Klopt. Ik was het even kwijt, ja. Dus een...
1: Maar toen Batia, moet je maar daar de legaten zo maken. Hebben zeker zoeneke periga, koffie, chai.
0: Zoeneke periga. Ik heb Duitse bank mee. Is hij toch een gijzeling gaande, Higa, trouwens?
1: Op dit moment.
0: Ja, op dit moment, as we speak, is er een gijzeling gaande in een Duitse bank. Mogelijk meerdere daders en gijzelaars. Dus dat wordt nog wat.
1: Ja.
0: Luid. D66, kijk kantoor met de klik. Abba, hele kan babaal. Hè? Dus,
1: wat gaat gebeuren met Labour in UK?
0: Die krijgt flinke klappen.
1: Ja.
0: Maar dat je dan voor een andere gek kiest, dat is helemaal erg.
1: Dat is nog erger.
0: Trouwens, voor de mensen die gekeken hebben naar The Voice of Holland, Aachega finale. Ja, dus voor de mensen die gekeken hebben of niet gekeken hebben, Aachega finale.
1: Maar Voice of Holland, leeft dat nog steeds? Voice of Holland, leeft dat nog steeds? Ik
0: kijk er wel naar.
1: Jij kijkt er wel naar, oké.
0: Okay. Ik kijk er wel naar. Nee, ik kijk er wel naar. Koop erger, Carilla.
1: Oh, ook kijken?
0: Omdat ze de verkeerde mensen doorlaten.
1: Trouwens, kan jij zes roepen, Helga, examens voor een heleboel leerlingen, 40.000. Of ze zijn al bezig.
0: Stressvolle periode. Dus er is ook een stresslijn geopend trouwens. He?
1: Wat is dat dus nou, stresslijn?
0: Laks heeft... Higher.
1: Ja, maar wat is dat nou?
0: Als je te veel stress ervaart tijdens je examen, dan kun je naar de stresslijn bellen.
1: Oké, maar wat doet de stresslijn dan? Wat doet dan de stresslijn?
0: Nou ja, praten met jou en kijken wat er aan de hand is. Ja. Mooie. Hulp, ja. Mooie.
1: Oké.
0: Mooi zeg je, Lloyd. Dankjewel. Laten we genieten van het weekend. Weerbouwt het Shabbat, dus ab ham jayla bahire.
1: Ja, hij bahire. Or somar ke suni ki anand kunchi maim bole. Over die vrouw die zwanger is van haar eigen kleinkind. Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal van jou, Anand. Ik weet het niet.
0: Sunliye, ham is sunliye. Mooi zeg je, Lloyd. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Bye.
1: Jehe Ujala's Coffee Chai Middagshow aan Nisunehe. Coffee Chai Middagshow op UR Ujala Radio. Ja, en dan hoopte ik wel het nummer te draaien voor jullie van Shakira. Maar Hamdani Kakere bij iets voor dit nummer. Maar het klinkt in mijn oren nog niet helemaal lekker. Dus ja. Dan schakelen we maar over naar het goede kwaliteit. Ja, hier komt hij dan. Begin alvast in de stemming te komen voor het WK. Het WK van 2026. Auru Jalapibhi, Absuninge. Gaash program. In verband met het WK. Ik er waren mee hamlok bij Batabe. Ik zeg chi. Junchi. Toch het jij niet jannik is. En toen na jannik is, hamlok voor keer Batabe. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Fijn weekend. Dit was Ujala's Midday Coffee and Chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir, samen met mij Anand Chandrika Singh, de man die jou voorziet van alle gyan, nieuws en de man die jou ook laat lachen. Blijf rustig in de snelheid van het nieuws. Blijf rustig in de snelheid van het nieuws. Blijf verbonden met elkaar. Blijf verbonden met Ujala. En vergeet vandaag die koffie of chai niet. Nana, wil je?

Ujala. Check voor alle informatie. Ujala.nl. Mooi serie. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozan Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: You are. Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
4: Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie- en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 3 kwartier vertraging door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल नार info@ujala.net
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
5: Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten.

0: rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
4: Sunne walon, salam aur namaste. Ye aap hi ka Ujala Radio hai aur is program mein mashhoor aur madhur awaaz mein ek se badhkar ek yaadgar nagme aap sunenge. Aap bas sunte rehna.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Uzara Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Uzara Radio. Mail vandaag nog naar info@uzara.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws, goedenavond. Ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap ham se baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio.
3: You are.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: You are
7: Ujala Radio par suniye yaadgar ki.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
2: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
4: तुझे लगे ना नजरिया
5: इज योर बिजनेस क्लियर फॉर द वोल्गेंड स्टेप
6: विल यू ग्रोयन ऑफ एक्ट doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. 2 Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: U luistert naar Ujala Radio.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. 2 Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskaar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws.

0: hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, deze bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein. Sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए सवेरों का मेरे दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइट फ्रॉम नीदरलैंड टू वर्ल्डवाइड ऑलटाइम बाय यू फॉलो ऑन्स ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक और चेक ऑन्स यूट्यूब कैनाल फॉर मोर फाइट्स. Samen maken we Ujala nog groter. Toe Janito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: onbetaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are, you are, you are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zullen wel ook. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
3: Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio.
11: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

ja. Voor alle Natasha's in het hele land. Ja, dunia bhar mein jahan par aap sun rahe ho Ujala Radio ka program. To ye gana pesh kiya gaya hai Natasha for you. You are Ujala Radio, je heen sunwalo. Aur Ujala Radio ke zirhe samachar aap sun lijiye. De news van vandaag, headlines van de dag. Grote storing na brand in datacenter in Almere raakt universiteiten, zorg en bedrijven. Kan je hamlok batterie live in koffie chai middagshow mee hamlok direct batterie waar je eigenlijk al hega. Politieke schok na explosie bij hoofdkantoor van regeringspartij D66 in Den Haag. Een 37-jarige man is aangehouden. Nieuwe zorgen over cyberveiligheid na hack bij onderwijsplatformen. Kabinet werkt aan nieuwe asielmaatregelen na eerdere politieke nederlaag. Rusland kondigt tijdelijk ekroskatting tijdelijk bestand aan rond de herdenking van het oorlog in Oekraïne. Spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zorgen voor onrust op olie- en aandelenmarkten. Wereldwijde aandacht voor 81 jaar sinds het einde van Wereldoorlog 2 in Europa. Politieke spanning groeit in Zuid-Korea richting lokale verkiezingen. You are Ujala Radio, je koffie chai middagshow. Mijn hoe loopt mijn habier?

zomer-AWG, zomer-AWG, WK-AWG. Mooie weer komt eraan. En Ujala Torsaat hega. Toe aur konchi mang hega. Zestig seconden nieuws. Abi Are hè, aan het Chandrika Singh. Hier in de studio. Goedemiddag allemaal. Welkom op deze vrijdagmiddag. Dit is het korte nieuws op Ujala Radio. Nederland werd vandaag geraakt, of gisteren dan, door grote digitale verstoringen na een brand. Nee, vandaag. Kan je eigenlijk lachen, maar vandaag digitale storing na een brand in een datacenter in Almere. Onder andere Utrecht Universiteit, huisartsenpraktijk en meerdere organisaties ondervinden problemen. Maar het probleem hoor je als, hè? En dit wordt nog erger hoor. Die, al die datacenters die we hebben in Nederland of over de hele wereld. Doe niet op haar met datacenters, hè? Waar al onze gegevens staan. Dus ja, eigenlijk, ja, dat kan niet probleem. In Den Haag is geschokt gereageerd op een explosie bij het hoofdkantoor van regeringspartij D66. Een verdachte is aangehouden. Er vielen geen gewonden. Ook nemen de zorgen over cyberveiligheid opnieuw toe na meldingen van nieuwe hacks bij onderwijsplatformen. Daarnaast werkt het kabinet aan nieuwe asielmaatregelen nadat eerdere plannen in de Eerste Kamer stranden. Internationaal heeft Rusland een tijdelijk bestand aangekondigd rond de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt. Ondertussen zorgen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran voor nervositeit op de wereldwijde energie- en aandelenmarkten. Nou ja, degenen die aan het beleggen zijn, die hebben niks te klagen hoor, over de afgelopen dagen. Nee. Vandaag wordt wereldwijd ook stilgestaan bij 81 jaar sinds het einde van de oorlog in Europa. En in Zuid-Korea groeit de politieke spanning richting belangrijke lokale verkiezingen. Dit was het korte nieuws op Ujala. Goedemiddag en welkom bij Ujala's Middag Coffee Chai Show. Het is vrijdag, een dag waarop de wereld tegelijk terugkijkt naar geschiedenis en vooruit probeert te bewegen door nieuwe onzekerheden. En die onzekerheden zijn er, vooral met Bhai Trump, dan weet je het ook helemaal niet, hè? Dunia meto itna onzekerheden hega, maar met hem erbij krijg je extra. Mijn hoeluid, maar heb je zo meteen aan een Chandrika Singh hier in de studio. Pak je koffie en chai erbij en laten we samen het nieuws van vandaag doornemen. En andere luchtige onderwerpen.

0: तेरे 12 बज गए हैं
1: कितने भी तू कर ले सितम
2: हंस हंस के सहेंगे हम
0: और हम जैसे बोरीला वक्त की कितना बजल है या आदमियां जुड़ते आ गई हैं स्टूडियो में What on timing Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Wat een mooie dag is het vandaag.
3: Beautiful, beautiful. Hè? Beautiful. Maar wij houden van het leven.
0: Ja, wij houden zeker van het leven. Wij houden van
3: Ujala. Chahidja.
0: Ujala, hi Ujala.
3: Wij maken wat dingen mee hè, in ons leven, Lloyd.
0: Oh, nabol. Maar goed, dat is het leven. Hè. Als je niks meemaakt, dan is het saai hoor.
3: Dan is het heel saai, maar je moet de moed erin houden. Dus zeg Jonchi hoiga. Leven gaat door, morgen schijnt de zon weer.
0: Hamlok Batina. Hamlok Batina.
3: Nee, maar zo is het. Hamlok Batina. Hamlok Upar bhi kuch na kuch parega.
0: Altijd.
3: Dat je denkt van, ja, moet mij dat overkomen?
0: Inderdaad.
3: Of sabse jada tor upar parega. सबसे ज्यादा तो
0: हमें चाहे अपन हाथ दिखवाए के सेकर हमें चाहे दिखवाए के
3: ना
0: दिखवाए के परिगा हमें
3: हम तो के झारब है हम तो के बॉय
0: हमें हमें ढेर ग्रह हैगा हमें ग्रह वाली कार्य के परिगा है
3: हां हमें को वासी करबे हम हमें को वासी करबे तो ग्रह शांति करबे है हम लोग हंसी लालोइत मैं जाने कितना आदमी करवावेगा
0: या ढेर जाने करबे तो हमरो कर
3: ना डरिए तो हम करबे सोसो में हम पैसा ना लेबे
0: कौन पानी से तो हमें नहवाइए तो कौन वासी दिए
3: तो कौन जोन हम झारबे बकेर
0: क्रैकल वाटर कौन वाटर है
3: ना हम तो के बेसम से झारबे बेसम से बड़का सीख के झारू से तो के झारबे
0: नीत मत से है हम ना मायला बड़काए बताए उजाला के बारे में हम जहां जहां जाले रास्ता पे चल लिया आदमी ने हम लोग के हमें आलतेत आंस्प्रेक रहे फॉर ए हम तो के सुनत रही एंड Die mensen krijgen meteen een lach op hun gezicht.
3: Het is wel gezellig. Het is wel leuk om dat te horen ook. Hè?
0: Ja, zeker.
3: Dari hamlok jaila. Gali gali hamlok jaila. Na dari. Gali gali.
0: Gali gali. Kona kona me hamlok jaila. Dorpu me hamlok jaila.
3: Ay, maar mensen willen je ontmoeten. Nou, mensen niet. Vrouwen willen jou ontmoeten.
0: Ja.
3: Nou, mooi zeggen.
0: Zeker.
3: Hij zei het. Chowna. Hij zei het.
0: Dus kan je hem ook live uitzenden met Bolletriki Almere met aangelegd leggen, datacenter mee. En vandaag zijn de storingen bij de universiteiten, huisartsenpraktijken.
3: Hamlok behoort snel, Bati.
0: Hamlok in Nieuwswa, dan komt NOS en al die anderen.
3: Wij zijn echte nieuwsmakers. Zeker. Dus jij Ujala Radio ke sunega, je gaat kerke koffie en chai ke sunega. Je loopt altijd voor, je loopt nooit achter.
0: En je wordt slimmer.
3: इतना चलाक हो जाइए बकीर हम क्या बोलिए इतना चलाक हो जाइए वक्त एफ हम कॉफी को अंतरान मारे खेप खेन ओंदर लेखर लोई हमें चाहिए को ओंदर लेखर यहाँ पे यानी तो तफरवा तो
0: और
3: तफरवा एकदम बस खाते हो जाइए
0: नहीं नहीं मोर्चू ना चाहिए ओके जीवन
3: क्या यहाँ फर प्लाट्स करी इस बच्ची जीवन हमारे तफरवा पे लोई
0: हमने नहीं कहा हमने तो
3: इतना मोई तफरा इतना मोई तफरा सुना दुआ सांदी से क्या करी इस बार बिना बिना बिना तुस्ते में
0: oefen zonder microfoon aan. Het lukt mij niet. Ik kan ook niet slurpen zoals jij, dus ja.
3: Ik ben iets oefen kan
0: echt serieus. Nou, daar komt hij dan.
3: Nou,
0: dan gaan we nu even luisteren.
3: Daar komt hij?
0: Ja hoor,
3: aan. Daar komt hij dan.
0: Het is nog alles een soort is het moet je nakomen, echt waar.
3: Nou, echt, nou, Paglan, de koffieslurp. Vast onderdeel.
0: Koffie, hem lukken vast onderdeel.
3: Hoor jij, we zijn een beetje gek. Maar laat ons een beetje gek zijn, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk moet je een beetje gek zijn.
3: Het niet doen, maar goed serieus. Maar hey, Sunda, ik neem die mensen niet serieus, die te serieus zijn.
0: Als je te serieus bent, Nee. Dan
3: neem ik je niet serieus, hè? Dus vooral is Sunda.
0: Je komt de dag niet door dan met serieuze mensen, hè?
3: Nou, die mensen zijn saai, hoor.
0: Ik heb het niet heel erg door het eigen bedrijf. Kan je bij baat, bij baat, bij jij, kan je wel bij die geik, bij. Dan denk je van, हम एक बात सुनी कि हम भाग जाएं यहाँ से
3: नहीं सोविसत हो लोग त्रोंस त्रोंस आदमी पगलाईपन करेगा ज्यादा दुनिया में
0: पगलाईपन
3: हमें हमें हमें दुई गो चीज ऑफ फल भाई लेगा न और ज्यादा अच्छा और ज्यादा मत दुई गो चीज के ऊपर मांगला बतियाई तो से आज कॉफी एंड चाय में त्रोंस आज हमें समय है अच्छा
0: तो के समय है अच्छा तो जब तो के समय है
3: नौ फम में ऑन ब्रेक करेंगे बम
0: ओके ना तो के हम आफ कप करेंगे आज ओके ओके ओके
3: हमें सब समय है आज
0: सब समय है समय समय
3: पूरा पूरा समय है दोस्त लाओ शुरू करी ई बतिया से हम
0: हाँ
3: एगो छोटा बात है गा
0: हाँ,
3: हाँ, हम देखली बाती एगो बरेख में
0: हाँ,
3: कि बुद्धिस्त
0: या
3: वक्ती इन बरेख तो आई खोज ले अपन खाती
0: हाँ,
3: तो ऐ द मुते वेल इफ द दिंग ऐ सते
0: या या या या या या या
3: तो सब खलो इतन सुनाई गा यार दोस्त एगो रोबोट समान बनाइस बा
0: अखबार
3: हाँ एगो रोबोट एगो मेंस रोबोट
0: या या
3: En die is toegetreden tot het boeddhisme.
0: Hé? Boeddhisme. Robotwa?
3: Als een monnik.
0: Hé?
3: Hoe vind je die?
0: Ja, maar het moet niet gekker worden, hè?
3: Dus die robot, die loopt er naartoe en hij is toegetreden. En ook een naam, hij gaat Gabi.
0: Gabi?
3: G-A-B-I. Oké, ik een naam rakjes, ba, samen bij. Ik een mala pijn, hij zei.
0: Achso?
3: Ere monnik. Hij wordt een ere monnik.
0: Een robot. Maar wat heb je aan die robot?
3: Ik begrijp er helemaal niks meer van.
0: Maar oké, ik baar
3: En ze gaan proberen om een eeuwenoude traditie, dus eeuwenoude geloof, John Heiga, om die actueel te houden. Maar dan maken ze gebruik van een robot. Het schiet wel een beetje door, hè, Lloyd?
0: Dat schiet helemaal
3: dus dat
0: door.
3: Dus dan zie je robot in gewaad, hè, kleding, van de boeddhisten.
0: Ook toch sowieso kaal, Heiga, dus ja, hè?
3: Ha. Oké, probleem wou na jou nooit te scheren. Maar een robot dus wordt een soort eremonnik
0: ja.
3: in het boeddhisme.
0: Ik, ja.
3: Hey, ik kan hier niet bij.
0: Nee, ik ook niet. Hamaan moet je soms te behaar gaan.
3: Hamaan samjeke moeite hij gaat iets was. Maar ik zie het echt gebeuren.
0: Ja.
3: Ik zie hier de beelden. Ik zie dat die monniken voor hem klappen.
0: Ja.
3: Ik zie dat hij geïnstalleerd wordt.
0: Ja.
3: En hij wordt een eremonnik.
0: Ja, een eremonnik. Dus, no.
3: Ik vind het boeddhisme wel heel leuk en heel mooi. Maar dit gaat een beetje te ver.
0: Ja, nee, dit gaat te ver. Want kijk, robot Wakke, die moet je van tijd tot tijd updaten. Met nieuwe informatie voorzien. Niet ooit iets wat herhaalkelijker. Dus ja, hoe kan dit? Ja, ik snap het niet.
3: Maar zie jij een pandit of een molbi?
0: Na toch, naam.
3: Als een robot? Nee toch?
0: Nee, natuurlijk
3: Het
0: niet.
3: Moet toch een mens van vlees en bloed
0: tuurlijk,
3: zijn?
0: Tuurlijk.
3: Dat is nou typisch iemand toch, die contact moet maken, die verbinding moet leggen met
0: ja.
3: God.
0: Ja,
3: met,
0: zeker. Hè,
3: met iemand daarboven.
0: Ja.
3: Maar dat kan toch geen robot zijn, ja, Lloyd? Het klopt toch niet?
0: Het is
3: Hama Muriana mooi kamanki. Hama Muriana samakpauwitsi.
0: Dus dan heb ik een popki besteld. Een robot popki. Tot hoe moet ik Hama Muriana kamahega?
3: Nou... Door aurat wel hoi ze kega. Dat kan ik nog begrijpen, Lloyd. Tenminste toch een risico naar hier op kinderen. Kleine Lloydjes komen dan niet.
0: Oh, maar sabbat zo niet gaan. Direct.
3: Jij bent nooit meer alimentatie kwijt.
0: Nee, ook dat niet. Jontje gaan mamen, Jontje bollen, sabkarigen gaan, maar ik ga het in.
3: Dus in jouw geval zou ik het begrijpen. Maar een pandit vervangen door een robot?
0: Nee, dat kan niet. Dat kan niet.
3: Een robot pandit kan toch niet, Lloyd?
0: Nee. Kan
3: dat idee alleen al is toch... En iemand heeft dat dus bedacht en uitgevoerd.
0: Maar KHP bij iets in welk land?
3: Thailand, Vietnam. Hamna parli mooi ze kondis, maar ik heb het voorbij zien komen. Maar dat zie je echt een robot, joh.
0: Ja.
3: Gewoon een mensrobot en die dat. Ja.
0: Admiral Kimurina kan maken. Nou ja, laten we daarom maar houden. Hamar samat se bahar. Ik snap het ook niet. Dus nou ja.
3: Zo is het een iets hamar samat se bahar.
0: Ik oor iets hega. Acha.
3: Maar het is meer een vraag hoor.
0: Ik maar kan je beslist samat se bahar.
3: Ik kan hem ook retorisch stellen.
0: Retorisch.
3: Maar schorde hem na karab. Sun.
0: Maar toch samat se bahar.
3: Open vraag. Aanschouw die dunia me. Purana zamana me loit. दोस्त चिजुआ ऐसे रहा पुराना जमाना हमारे माए बाप के जमाना में बहुत दिन के बाद 100 यार तरह के बाद वन मैन ओदर सो दू 100 यार ओल्ड सैन
0: या
3: ऑनगेफेयर इट्स ओदर सेल्व्स अगर जजियत समन दोस्त उस समय पे ऐसे रहा द हेल्प फॉर किंडर क्रेग
0: या या
3: सब कोई के रहा 10 लड़कन होंगे फिर है हमार माय बाप के 11 लड़कन रहा
0: या मा उटे मो पे ना रहा तो फोर बहुत स्मिथ ले एंड
3: दैट्स हां उस समय पे नॉर्मल रहा तो इधर ही ना थे हेल्पफुल केंद्र
0: या ये हद नेक्स्ट साउंड
3: सो sommige mensen hadden meerdere vrouwen
0: ook dat maar je had ook niks meerdere mannen. Maar je had ook toen de tijd ook niet zoveel te doen hè
3: ja maar die hadden nog meer kinderen
0: ha, ha, ha.
3: Maar dus nu kwam mijn vraag
0: ja
3: zo nu wel op je taraf bij luid je taraf bij in zamana me aaj ke zamana me kitna ladkan chahi levek to ke maximaal hoeveel wat is echt limiet. Dus er zijn bijzondere gevallen, bijvoorbeeld Loitke geval bijzonder, maar...
0: Loitke, ik ben geen goede voorbeeld eigenlijk, hè?
3: Loitke is geen... Dus zo Loitke... Hamna mijle bole, achalau bolija, tussen 3 en 6, 3 en 6, bahire, aurat jarega, 3 en 6 ke beach me. Ja, dan is het logisch dat je 6 tot 9 kinderen hebt. Logisch. Nee, maar ik bedoel, ego normaal, toch, ego admi, aurat. En niet van die importkinderen, hè? Of die kinderen die je overneemt uit een andere relatie.
0: Geen overnames. Hè?
3: Geen overnames, maar gewoon jouw eigen kinderen.
0: Ha.
3: Ego echtpaar. Hoeveel kinderen is normaal op dit moment? Is dat 1? Toebol, Lloyd. Is
0: nee,
3: dat 1?
0: Nee, is niet. 1 is...
3: Is dat 2?
0: Nee.
3: Is dat 2?
0: Ik zou zeggen 2.
3: 2.
0: Ha.
3: Is redelijk, hè? 2.
0: Doe je tikken.
3: Ik heb 3 bio's. Ik heb dus
0: goed.
3: Ik wil ooit een bericht gaan praten, Jaap.
0: Ha.
3: Gerdine, ook een naam bij, Gerdien.
0: Ja.
3: En Gerdien heb je 45 jaar.
0: Ja.
3: O, Gerdien, parhallik al baat, chana, zo je paglaba. Ze is gewoon psycholoog, hè.
0: Ha.
3: Dus parhallik al, chana.
0: Nou ja. Als je zegt van, hoe psycholoog heen gaan, nou.
3: Okay.
0: Het is niet ver van Bangla.
3: We hebben je bollen bij half.
0: Oké.
3: 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16. Kon getallenreeks aan bollen, Lloyd?
0: Je zei 3, 6 toch? 3, 6, 9. Ja,
3: dus half.
0: Half.
3: En dan 3.
0: Ja.
3: En dan 5.
0: Ja.
3: En dan 7. En dan 9. En dan 11. En dan 15. En dan 16. Welke getallen rekenen? Kon je een bolle? Kan bedoel ik er die getallen van zijn?
0: Nou ja, toen
3: betaal... Het naar kan hij ook een jaar. Hoe leeftijd was hij ook een lerkan? Dus jongste heb je half jaar. Eén na jongste heb 3 jaar.
0: Hoe bereken
3: kan je? Ik heb 5 baris.
0: Bereken kan je benijs?
3: Arre psycholoog hè, jaar. Chalak het toch. Ik heb 7 baris, ik heb 9 baris, ik heb 11 baris, ik heb 15 baris. Dus 9 lerkan ook een jaar.
0: Dus hoe om de 3 jaar doet ze dat? Neemt ze een
3: kind? Nou ja, 2 jaar, zoiets. Maar 9 kinderen. Ze is 45 jaar oud. Ze heeft 9 kinderen. Onaki kono achterlijk. Nou, Lerken, 45 jaar. Ja, Nederland, meer.
0: Ik had Mieke zat.
3: Kooi had mij ook een collega. Mevrouw, je bent verslaafd hè, aan zwanger worden.
0: Aha.
3: En aan zwanger zijn.
0: Ja.
3: Hoe bedoel je nou helemaal niet? Ik ben helemaal niet verslaafd. Ik vind het heel gezellig.
0: Aha.
3: Het Nabarka gezin.
0: Ja.
3: Voor als het druk wel, hij gaat bolle.
0: Ja.
3: Maar hamlok ook bolle, jij Sauda Pani kine Turku ke dukaan me. Hamlok ook niet gewoon supermarkt.
0: Nee.
3: Hamlok ook jij Turku ke dukaan me. Supermarkt.
0: Ja, natuurlijk.
3: Denk je toch?
0: Ja, toch. Maar
3: ook kon je het niet bolega van etana lerken, nou lerken, aaj ke zamana me, is een beetje onverantwoord. Hoe ga je, het is slecht voor het milieu, laten we daarmee beginnen. Het is overbelasting voor deze aardbol. Moeder aarde is daar niet blij mee.
0: Maar
3: in dunia me, aaj ke zamana me, met zoveel gevaren, met zoveel gedoe.
0: Met zoveel onzekerheden. Hè?
3: Ja. Onzeker. Ga je 9 kinderen kunnen opvoeden? Mooi zeg. Is dat verantwoord? Dus de vraag is het onverantwoord of is het verantwoord? Nou, Lerken. Luid, ik een voorbeeld.
0: Kijk, ik ben een antwoord 1, 2, 3 naar mijn LDW. Maar ja, ik ga wel richting onverantwoord. Want je 9 kinderen, baya, migado. Hey. Maar het is wel gezellig,
3: medelijden.
0: Hoor.
3: Ik heb wel medelijden met Gerdien, hoor. Toch kunnen hij medelijden?
0: Nee.
3: Elke keer komt ze 20 kilo aan. Dan moet ze 20 kilo afvallen weer. Weer 20 kilo aan. Hé, hey, ik vind dat wel een aanslag op haar, hoor. Moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja. Dat is zeker een aanslag op haar lichaam. Want dan, hoe lang hou je dit vol?
3: Negen kinderen minimaal. De jong, het is nog niet klaar, hè, want de jong 6,5 jaar pas.
0: Maar binnen...
3: Als ik naar die getallenreeks kijk, Lloyd.
0: Tapierabijga.
3: Anderhalf jaar baat heeft Gerdine nummer 10.
0: Nikato. Maar ik denk dat ze voor 10 gaat. 10 kinderen, denk ik.
3: Ik denk wel meer.
0: Oh, gados. Nou ja, maar zo,
3: luid, er is baas boven baas.
0: Maar het na aanslag ook op de Hipe Hoiga. Maar dan denk ik dat ze ook niet lang gaat leven.
3: Ik vind dat die man de gevangenis in moet.
0: Ik zie het Adamia mooi kam nakker,
3: Adamia, ik zei tala kerk.
0: Direct. Ook een septje tala zei ik kerk.
3: Oké, chali alibi lekker. Banker dit dat doen.
0: Toen jane hega ki kable kitna 100-jarigen Nederland. Hega, is hij het?
3: Na, toe hem hebben betaald.
0: Hem toe hem betaald.
3: Omar categorie nou, toer categorie. Dek, larken ke categorie bhi toer categorie. Jij bent kampioen, hè? Hem loke beach mein.
0: Ja.
3: Sunne walo janat hoega, saait na. Ujala radio ke beach mein, Ujala radio ke parwaar mein, is Lloyd kampioen papa.
0: Kampioen papa.
3: Niet gados. Omdat je goede papa is per se, maar... Nee, is niet waar. Je bent wel een goede papa.
0: Ja.
3: Je bent een hele lieve papa, hele goede papa.
0: Zeker, maar, hey, zeker.
3: To be in de buurt alweer van Gerdine.
0: Gerdine, ik heb wel een keer. Maar...
3: Gerdino, toch naam aan Brakkabe.
0: Ja, hoe?
3: Gerdino en Gerdine.
0: Gerdino, oké.
3: Gerdino, toch naam aan
0: Gerdino. Ja. Maar hoeveel 100-jarigen? Doe maar een guess.
3: Ik had jarigo?
0: Nah,
3: geen flow idee, hoor. Nee. Geen flow idee.
0: 2500 jarigen hebben we inmiddels
3: 2500.
0: In Nederland.
3: 2500.
0: Huh?
3: Ik zat er niet ver naast. Zo'n kooi doos, daar kooi ik heb potent ook dat zijn jaar bolet. Zou het jaar bolet. Ik vind dat ik er best wel nog goed dichtbij zat,
0: nou,
3: hoor.
0: Nou ja. Toen ziet ze het.
3: Ik ben een optimist.
0: Ja. Maar 1000 zei je toch? 1000 zei je? Nee,
3: ik ga jaar.
0: Je zit niet ver naast, nee.
3: Is je toch?
0: Nee, inderdaad. Huh? Maar kijk ze hoor eens een keer. In Holland me het naar de hele honderden, 100-jarige Heiga.
3: Nou ja, geen bij mooi eigen, maar ze let ook op zichzelf. Ze eten gezond, ze bewegen. Oude medische zorg, naar boelie luid. Het is een mooiheid, zwamme. Ze kunnen bijna alles repareren en vervangen.
0: Ha.
3: Dus ja, dat is fantastisch. Dus hij moet ook een 100 passage ook hoor.
0: Ja, maar in Nederland met het iets te doorlopend vervangen. Hoor, partners worden ook vervangen. Dus ja, nou ja, dit... Ja.
3: Nou ja, maar goed, binnenkort kun je onderdeel op maat bestellen. De onderdelen, Bolila, bewust.
0: Ja.
3: Want je gaat het op maat bestellen zometeen. Je zit ook een onderdeel. Ha. Je longen kun je op maat bestellen straks. Je hart kun je op maat bestellen straks. Je nieren... Gewoon maatwerk bij je.
0: Ja, maar ook door de ontwikkeling van AI, artificial intelligence, gaat het steeds beter worden, denk ik. Hè? Maar door de jammer coach Lagadiga van door de jammer, ik behoud controleer kariga toch een partij van
3: natuurlijk ja.
0: Toen jada daarop je of toen jada te maken op je de stopker, dit je wat dat soort dingen krijg je misschien.
3: Natuurlijk. Sap kooi ik een machine rijga, chota wali.
0: Ik wil chota machine.
3: Chota ke machine. Maar om een raad ke toe tanker je als het ware, toch? Vitamintjes, organic kaka, je sluit iets aan.
0: Ja.
3: Dus vanuit de grote dingen, kijk je collega voorraad.
0: Ha.
3: Krijg je precies de juiste voorraad in je lichaam. Roch.
0: Ik zie al een businessmodel weer aan. We kunnen weer sowieso iets gaan bedenken.
3: Je wordt gewoon aangesloten. Iedereen krijgt een kleine aansluiting op zijn of haar lichaam. Vaste aansluiting.
0: Ik wil aansluiten op hier oplaadbare higa. Dat je dan de hele dag doorloopt. Toch heb je betekent ietsje zo nakker, ietsje zo welker je.
3: Hoe zat je checken het hoor? Vitamine A, B, C, D, E, F, G, H. Alle vitamines worden gecheckt. Lopende band. Zuurstofgehalte. Kan je zeggen. Alles gaat gemonitord worden. Alles.
0: Dus laat me dat niet gaan zeggen. Maar inderdaad, 2500 jarigen, een bijzonder
3: teken. Gerdine gaat er ook baat bij hebben.
0: Ja, zeker. Maar ook ik ga er ook apart al hebben uitgebreid.
3: Toen mag je Gerdine zijn mille.
0: Nee.
3: Jullie zouden een goede match zijn. Jullie zouden elkaar begrijpen, bedoel ik.
0: Begin van het programma.
3: Jullie kunnen een mooi psychologisch gesprek voeren met elkaar.
0: Ja. Maar toen begin van het programma met Bolchuk leg ik kitna cheese hamar upper pe aawega, dan ham ab gerdine ke leibi.
3: Ik zeg musibat toch per baap. ई वीकेंड हम तो के झारब है तू ना फिक्र कर तो के हम एगो एगो झारब है और एगो वासी देवे वासी
0: एगो नवा झारू लिए कि बस्तान
3: ना पुराना पुराना पुराना सिख के झारू पुराना सिख के झारू
0: आदमी लोग जाने कोई चीज सिख के झारू है
3: ना तू लख यार इसो ना आदमी लोग जाने कितना चलाक बा लोय
0: अब यार ना यार
3: और जे देखे मांगी ता फरेलवा इधर इन दीदी वासी वेल सीन फन लोय
0: पॉडकास्ट
3: एक दून एक यूट्यूब इन फोर टाइम हम अब फोर टाइम में कर रहे और बिल्ड फॉर ऑन द वीक उजाला के सोशल मीडिया पे दोस्तों बिना बातें हम लोग के सोशल मीडिया पे तो जल्दी जा ऊपर
0: ए आनंद जी करे तो लंगर है ये करे तो लंगर है फॉर मेंस फॉर सुन हम मेला झरवावे आनंद के जरिए
3: Boy, ontploffen on jij gaat.
0: Direct. Maar inderdaad, wat je zei, een bijzonder teken van stijgende levensverwachting en betere gezondheidszorg. Arkaham Miliga.
3: Kaham Miliga, toebol.
0: Kohona Mili.
3: Voetbalke over wat je
0: kina. Nee, nou ja, natuurlijk willen we over voetbal mankere. Praten. Maar maat ik een bolletje van zoen. Ik word dan niet, dus deze Amerika met toen wapen bij maar hoge je, koets hoog het ook, dan klaar. En je bent nu goed verzekerd. Ik weet.
3: Toch maar ik naar hem je
0: ja. Maar je je. Voetbal.
3: Voetbal. Choota nieuws.
0: Ujala's voetbal. Kies de titel ook.
3: Ham de klip had die update.
0: Ujala's voetbal oranje update.
3: Oranje update.
0: Ja. Ja.
3: Acha, namua khoj lekho ya. Abe dur hai to.
0: Dus als jullie een naam hebben mensen, stuur een WhatsApp of stuur een e-mail. WhatsApp 020-363-0808 of e-mail info@ujala.nl. We zoeken een naam voor dit onderwerp.
3: Ja. Ujala Oranje.
0: Ja.
3: In elk geval is een trainingskamp jahan rahega. Wahega ek aurat ke vrouwenclub Kansas City ke. Trainingscomplex. Maar het ziet er heel mooi uit, hoor.
0: Ik vind het heel goed. Ik vind het een hele goede plan van ze.
3: Hele goede faciliteiten. Daar gaan ze spelen.
0: Ja.
3: Lloyd.
0: Ja.
3: Over oefenduels John Heiga tegen Algerije en Oezbekistan. Rehiga.
0: Waarom met zulke landen eigenlijk?
3: Snap ik ook niet. Oezbekistan is nummer 50 van de FIFA wereldranglijst. Op Pahila dat je meedoen, Kariga. Dus... Waarom ga je tegen hun oefenen? Maar goed, kennelijk zit er iets in, een gedachte. En 14 juni ke eerste kelliga tegen Japan, oranje ke. Tweede kelliga 20 juni ke. Derde tegen Zweden trouwens. En derde kelliga 26 juni ke tegen Tunesië.
0: Ja.
3: Tunesië gaan we winnen, geen probleem. Maar of we van Japan kunnen winnen, Lloyd, kan je hem ook eventjes bij theater erover. Is maar zeer de vraag, want de Japanners zijn bewegelijk,
0: ja.
3: Zijn acrobatisch. Jenny he, ze hebben maar bara fel he.
0: Ik doe je bris, pahle, ik ga doe spelen in Nederland, me kheel ga, usab dek sake ki, dek sake is hega, ki kaise ze hebben kheelen yahan pe.
3: Nou ja, als je naar de Nederlandse competitie kijkt, de Japanners doen het heel goed, hè.
0: Die doen het heel goed, maar usab jane ki kaise
3: Nederlanders. Ze zijn allemaal op de brommer. Allemaal op de brommer. Brum, brum, brum, brum, brum. Het na jaldi jaya, ze hebben.
0: Bahut jol jaya.
3: Maar Zweden, daar gaan we ook niet zomaar van winnen, Lloyd. Dus hoe is het gegaan dat Nederland gewoon eerste fase mee niet kan jijgen, groepsfase mee? Hoe is het gegaan?
0: Hij zei, na bol, jadu ka bol hega?
3: Jadu bol hem lok als tweede door hoja be.
0: Acha, thik hai.
3: Dus Japan of Zweden eerste rahega en Oranje pina tweede.
0: je hebt er helemaal niet geen geloof in.
3: Ik heb er. Nee, we hebben hele zware tegenstanders. We onderschatten de tegenstanders.
0: Ik ben niet eens taart bij. Ik ben namelijk op een restaurant heb ik bij versier geleverd. Ab hij is toen duidelijk hier zo.
3: Ab hij is uitschakel kardelie
0: Oranje. Ja, dan heb ik nu al geen zin om naar Oranje te gaan kijken.
3: Maar er is altijd een maar. We kunnen altijd winnen van iedereen. Dus Frankrijk gaan maar dekken mee. Sabse jabber team bij. Moment
0: bij.
3: De allerbeste voetballers, allerbeste aanval. Oké, middenvelder won heel mooi, hè? Maar aanvaller won, wereldtop.
0: Ja.
3: Zij kunnen echt 3 elftallen bouwen, hè, met hun aanvallers.
0: Ja.
3: Hun verdediging is niet zo goed, overigens.
0: Nee.
3: Dus daar liggen wel kansen. Maar ego kill me, Lloyd. Ego kill, Bato. Je hoeft toch niet 50 wedstrijden te spelen tegen elkaar. Je speelt één keer tegen Frankrijk.
0: Ja.
3: Eén keer kunnen wij wel winnen, hè?
0: Nee, één keer excelleren, toch? Dus ja,
3: ik ook heel mee hoogst gekeken. Dus misschien worden we wereldkampioen. Ham hoop Karila, Asha Karila. Or komende dagen hem ook analyseren, baby. कि कुमान कैसे अपन काम करे, मोई करेगी कि ना मोई करेगा, वहां बोर दे लाल माल
0: yeah.
3: तो हम लोग बतावे कि कांस कितना है। फिनाल का चित्र होन्स $13,000
0: या एक क्लास
3: द प्राइस।
0: हम वो भी चीज वहां पढ़े थे कि $13,000 एक टिकट
3: गमिडल्ड
0: प्राइस। En Trump, hij bole, hij Trump bole van Sunna, ham me is een kaart dat kinekere, ham te naginti.
3: Sorry, ik moest een slokje nemen, hoor.
0: Ja, ja, maar ja.
3: Inderdaad, u bolega van Sunna, 1000 zelfs, goedkoopste tickets, hè?
0: Ha.
3: Goedkoopste tickets kosten $1,000, dus €850.
0: Is toch bizar? Kan toch niet?
3: Trump bole ga, meneer Trump, ham bhai apna bole tu jane chiz, ham gussa mein baati, ham jab gussa mein baati tab bhai na bole,
0: meneer Trump kya bole?
3: Meneer Trump bole ga, fa eerlijk gezegd, hamu na kinti 1000 mein,
0: ha,
3: bahut mahanga aayega. En $13,000 finale kaart kati, gemiddelde prijs.
0: Ja.
3: En in 2022, dus 4 jaar pahile, gemiddelde prijs, dan ik het naar $1,600.
0: Maar hoe kan dat prijs? Heeft het te maken met de markt van
3: Infantino,
0: vraag, Infantino vraag en aanbod?
3: Van, juist, Infantino bollega van Sunna, dit is het spel van vraag en aanbod.
0: Maar dat kan toch niet?
3: Want ze hebben dynamic pricing. Dynamic pricing, ke matlab hai, sunne walo ke hem samjha di. Pahila dai, sorry hoor, Lloyd, ik moet even...
0: Ja,
3: pahila dai,
0: ik begrijp het
3: niet. Ai, bahut bo. Meneer Trump, ke u heiga.
0: Gussa.
3: Nee, hoe noem je dat?
0: Emotie.
3: Nee, ham toke sarab. Sarab.
0: Oh, sarab.
3: Meneer Trump ke sarab.
0: Ha,
3: ha. Toke sarapis ba.
0: Sarapis.
3: Ami bolega u bati abi.
0: Ha, sarapis.
3: Van de ke u sarab dei toke?
0: Direct. Ja.
3: Dus voor het eerst WK-ticket bekiga, ik wil nou een principe op. Hoe heet dynamic pricing? Dynamic pricing ke matlab ba, ki prijs jo hai ga, upar niche jai ga, afhankelijk van vraag, aanbod, kon moment pe, concurrentie ketna hai ga, dat soort dingen. Dus echte marktwerking.
0: Maar dan dit soort zaken moeten toch verboden worden? Ik bedoel, de FIFA kan dit toch niet maken? Garib, het niet zo mangend hoe jij de hele wedstrijd, die kunnen niet zo aan zo'n kaart kopen.
3: En dus meneer Trump, collega van Sunna, hem eigenlijk thora gussa mee bati, hem deke mangila prijs won, maar Infantino en hij zijn biggie matties.
0: Ja toch?
3: Dus ze spelen een spelletje. Dus op Trump wil nu scoren.
0: Ha.
3: Dus hij zegt van Sunna, maar mijn mensen kunnen nu niet gaan.
0: Ja.
3: Dus die prijzen moeten omlaag.
0: Ja.
3: Maar eerder zijn 4 handen op 1 buik. Is dat barka zangt hier naar je. Dus ze hebben dit eerder bekokst ook.
0: Oh,
3: het kan niet anders.
0: Het kan ook niet anders.
3: Die prijs wel opperker deze kaske. Dan ham killen bij good guy, dan is Trump de good guy.
0: Ja.
3: Dan gaat hij die prijzen wel omlaag praten. Dan gaat hij zeggen, dekle hem kakker libati. Ham karwai libati ki prijs saka hoi ke ba. Vorige week, en sunne walo samhar kereye, fasten your seatbelt, ga goed zitten.
0: Ha, zo.
3: Vorige week, ik wou hapta ke baad ba. En ina heiga roddel of joot, i heiga gewoon echt.
0: Echt, ha.
3: Vorige week, 4 go ticket bikkel ba, WK finale ke aangeboden. Aanbod, dus vraag en aanbod ke baad ba. Mooie plekken. Voor $2,000,000.
0: Nah, dat kan echt niet, Anand. Dat kan echt niet.
3: Is toch bizar dit?
0: Dit is toch bizar. Kan je ego anderhalf uur wedstrijd dikke gaat in 2 miljoen?
3: Jaar go ticket gaat in $2,000,000. 1,7 miljoen euro.
0: Euro. En dus 4 tickets voor 1,7 miljoen.
3: Is toch wat?
0: Nou, ik heb dan niet koontje kunnen bijzien, maar... kaarta kunnen bijzien, kursie kunnen bijzien.
3: Tu chargo ghar kunnen ze getrelen.
0: Zeker. Dan heb ik dat ghar hem kunnen leten. Man.
3: Half miljoen dollar, ego ticket gaat die. Ik snap er helemaal niks
0: meer
3: van.
0: Waar praten? Maar hoe gaat het nou nu voor al die mensen toch, door een garib dukia hij aan het mee, je zit door hem... Toch? Wij zijn arm, wij zijn gewone mensen. Hoe gaan wij naar zo'n wedstrijd kunnen kijken dan in een stadion?
3: Wij hebben NOS.
0: NOS, ja. Maar Til wil lagaike, hè? Mooi met Til wil lagaike.
3: Hardcore met Til lagaike.
0: Hardcore.
3: Als chandul baat is, dan moedjam bij lagaike. Lloyd gaat voor ons.
0: Chamkito.
3: Ego oranje, ook in lie topi.
0: Ja.
3: Ego oranje fruity, fruity. Hoe noem je fruity of fruity?
0: Fruity, fruity toch? Fruity,
3: fruity,
0: ja,
3: fruity. Fruity. Fluit,
0: ja.
3: Fluit.
0: Ja. Ja, ja.
3: Met de L.
0: Ja, ja.
3: O, tsunami met hemlock bolila. Fruity met een R. Met de R. De kleine L was hemlock erker, de liet. De kleine toluit. De fluit is een fruit geworden, nu fruity. Ik wil fruity kinlieën.
0: Ja, ja.
3: Ik wil oranje sjaal kinlieën. Je bent vijf euro zo, klaar, indekbaar.
0: Zo'n tutording ook, hè? Dan,
3: ik wil tutor kinlieën. Ik liet er bier kinlieën, indekbaar. Ja. Klaar.
0: Maar eigenlijk,
3: dus NOS gaat die wedstrijden uitzenden. 104 wedstrijden trouwens.
0: Ja.
3: Ik zou tjaar kill rega. John Hamlok taakseki la zomer.
0: Dus Admilon John Maat heeft vakantie, is hij 14 juni zit tot...
3: 11
0: juni zit tot...
3: 14 juni Nederland eerste keer.
0: Oh, oké, okay, 11 juni...
3: WK suru hoi ga gyara tarike.
0: Dus 11 juni tot met wanneer is het WK?
3: Ambatai labbet oké.
0: Dus 11
3: dus
0: juni zit...
3: Ik mahina bhar,
0: 11 juni tot
3: 11 juni... Ik zou tjaar keel.
0: Tulon kohuna jiye.
3: Na jeeje. Ik zou tjaar keel hamlokke NOS dekhaiga met ons belastinggeld. Ha. Dus we hoeven ze niet te bedanken. Wij hebben zelf voor betaald. NOS heeft dat geld gewoon uitgegeven. Maar goed, daar kunnen we een heel verhaal aan van maken trouwens hoor. Die NOS kakenregia.
0: Ja.
3: Maar oké, in elk geval Lloyd, 104 wedstrijden. En NOS heeft nu een deal gemaakt met Talpa.
0: Ha.
3: Talpa ke nietje zo'n programma benega vandaag in Zuid.
0: Ja.
3: Toen Janega, en Oranje Zomer. En zij mogen de analyses en de samenvattingen uitzenden.
0: Oh, oké. Okay. Nou, goede deal.
3: Ja, hè?
0: Ja.
3: Dus een Roos, ik wil een nieuw programma bij Aiga. Het Oranje Café heet dat.
0: Ja.
3: Hé, hamlokke programma. Hamlokke mooi soort, ik ben hier.
0: Oh, heet een boerila, hamlokke bij programma bij Oma. Je hebt ook een bolleke die namo konji rega hamlokke. Ujala's Oranje, Oranje.
3: Oranje, Oranje Koffie.
0: Oranje koffie.
3: Oranje koffie. Ik zo chakoi, zo chakoi.
0: Ja.
3: Mensen die goede dingen hebben voor ons, partij hem ook. Maar dekle, abe kali hem ook voetbal over wat jij Lloyd.
0: Ja.
3: Mooi lekker toch? Zon het, voetbal bad?
0: Ja, natuurlijk.
3: Dik advocaat John Curaçao, ke plaatsen karisba, voor WK, pahila dai.
0: Ja.
3: Hij moest abrupt stoppen, toen janega, sonewalo bi janatoega, ook er bitia, ke bemari ke karen was hij gestopt.
0: Ja.
3: Intussen is hij weer aan de gang gegaan bij Feyenoord. Als adviseur, achtergrond van Persieke Hilfikerega. Maar eigenlijk gaan er nu zware geruchten. Eigenlijk, ik had haptasetje. Maar nu heeft hij zware vormen aangenomen. Dat Dick eigenlijk wel weer naar WK wil gaan met Curaçao.
0: Oh, Dick kwam
3: maar intussen was Fred Rutte natuurlijk aangesteld.
0: Ha.
3: Dus Curaçao ke John Haiga bond,
0: voetbalbond.
3: U bole na sunna, hamlok Fred Rutte ke dei chukli bati chijwa, to?
0: Ja.
3: Die baan. Dus we gaan hem niet meenemen, Dick advocaat. Maar die spelers, die hebben nu de man krutu toch.
0: Oezo man je Dick wakke?
3: Oezo bole Dick ke chai jai ke. Dick is 78 jaar oud intussen.
0: Ja.
3: En hij zou dan oudste bondscoach ooit worden op een WK.
0: Maar ja, door zijn toedoen hebben ze het WK behaald. Waarom zou je hem niet weer kunnen terugnemen? En
3: misschien kunnen ze beide gaan, toch? Rutte en hij. Ja, zou toch kunnen?
0: Het moet toch een deal te sluiten zijn?
3: Ja, toch. Ik gun het hem wel.
0: Ik
3: zou
0: het wel
3: leuk vinden als Dick daar staat, 78 jaar oud. Hoe leeftijd bij Koinara bij bondscoach op een WK? Otto Rehagel, hoe ik het Duitsri heet, hoe raha wel WK... 2010 mee, was hij 72 jaar.
0: Ja.
3: En toen was hij bondscoach van Griekenland.
0: Ja. Ja.
3: Dus Dick advocaat, 78 jaar, zou echt een top zijn. Curaçao gaat spelen trouwens tegen Duitsland.
0: Oei. Nou ja, dan moet Dick mee. Dan moet Dick mee, vind ik.
3: Hè? Ja.
0: Dan moet Dick mee.
3: Tegen Ecuador. Tegen Ivorcus. Dat is de Maulassie à la de plein.
0: Dat wordt echt zwaar.
3: Maar ik gun het Dick wel. Ik gun het Dick wel.
0: Ja, maar het is toch wel mooi. Het is toch mooi dat je dan daar bent. Op het hoogste podium. En dan... Jij toe haar je je, maar te botor. Deze keer naam Riga. Toen naam Riga. Nou ja, ik zou het doen.
3: Roshan
0: Higa.
3: Shakira was toch vorige week in Brazilië, Rio de Janeiro?
0: Ja, ook het toernooi Higa toch?
3: Nee, Shakira heeft toch een show gegeven daar vorige week?
0: Ik denk
3: Rio,
0: wel.
3: Gratis show.
0: Gratis ook eigenlijk gratis, Dega.
3: Dus de staat even uit het hoofd, tja. Brazilië heeft, of Rio de Janeiro als stad, Hamnani Konwali, heeft ongeveer 10 miljoen betaald aan Shakira.
0: Ha.
3: Voor een gratis show.
0: Oh, ja.
3: Maar ze hebben 150 miljoen binnengeharkt. Dus geen slechte deal.
0: Madonna B
3: in het verleden gratis show deze. Hè? Dus
0: hoe,
3: dat doen ze af en toe in de Rio. 2 miljoen bezoekers.
0: Maar hoe doe je dat? Dus je geeft een gratis concert voor de mensen?
3: De staat of in dit geval misschien Rio de Janeiro.
0: Ha.
3: Als een stad zelf. Ja. Die organiseert dat.
0: Ja, maar dan voor de mensen. Daar.
3: Voor de mensen, gratis. Ja.
0: Maar hoe krijg je...
3: Maar er komen heel veel mensen naartoe, toerisme, bla, bla, bla.
0: Dat is die chori, dus die toerisme, al die mensen die uitgeven en dergelijke. Ja. Waar? Ja. Maar is toch...
3: En dan gaan ze een vertaalslag maken. Van het na het mi-aile, het na het mi-kamkarise, het na het mi-kamaise.
0: Ik zou 40 miljoen maar ook zo'n keer winst.
3: Kamalees. Shakira, trouwens.
0: Ja.
3: Die gaat het officiële WK-lied maken, hè?
0: Suna, doe je Shakira? Shakira. Shakira.
3: Shakira. Shakira. Muni Shakira. Dan moet je hem krijgen. Boy, I like.
0: Ja, Shakira, ja, we opening kregen. Dan hebben we toch serieus bij de taak hebben. Want zij geeft wel een goede show en... ze ziet er ook goed uit, ze danst ook goed en ze zingt ook goed. Dus ja, kina mai de kisha kirga.
3: Bahut bisal, ooit zet u takje.
0: Ah, zeker
3: Danila, toch? Ooit. Nee. Omdat, ook als je gaat naar haar kijken om haar zangkwaliteit te looit. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, ze... Nee, ja, tuurlijk.
3: Dus Shakira gaat het officiële WK-lied maken. Met ja. Burna Boy overigens.
0: Oh, Burna Boy.
3: Dus Burna Boy en Shakira maken het officiële lied.
0: Ja, maar Burna Boy...
3: Ganwake naam heiga. Dai Dai. D-A-I, D-A-I.
0: Ai, maar bij die vorige...
3: En Burna Boy is van Nigeria zelf.
0: Ah, dus Afrika en Zuid-Amerika. Ha, Burna Boy is van Afrika. Nigeria,
3: ik heb zo. Ik
0: van
3: Dikje, Mangila.
0: Kontje maar, Dikje.
3: Kijk.

0: vind ik in ieder geval gezellig.
1: Ik word gezellig. Ik word gezellig.
0: Nou, het klinkt gezellig, dus ja.
1: Zo gaat het zijn. Dat is een geluk van het liedje. Hoe vind je die?
0: Ja, ik vind het geweldig. Maar Shakira, wie eerder naar Gaetje Colera op het WK? Zuid-Afrika. Waka Waka.
1: Waka Waka, ja. Zo is dat.
0: Waka Waka.
1: Ze heeft dat al een paar keer gedaan. 2010 met haar. 2010 met haar Waka Waka.
0: Ja.
1: Juist.
0: Ja.
1: 2010 met haar.
0: Ja.
1: En Hips Don't Lie heeft ze ook nog gedaan.
0: Ja.
1: Bij de slotceremonie van WK 2006 was dat.
0: Ha.
1: Or 2014 met Oelaistra Ha La La La.
0: La La La.
1: Ja. Nou, dus ja, hey, Afro is popie, man.
0: Ja, Shakira is gewoon verbonden
1: Shakira aan... Shakira overigens nu 49 jaar oud, hè, Lloyd? Dus abbe toch leeftijdscategorie mee, man.
0: Ja, natuurlijk. Ze valt duidelijk binnen mijn leeftijdscategorie. 49 jaar.
1: Binnen jouw marsjes.
0: Nou, ja, maar goed.
1: Had niet veel jonger moeten zijn.
0: Nee, zeker. ze is nog jong, ze zingt ook goed en ze danst ook goed. Nou, geweldig. Dat Shakira dus de openingsnummer doet van het WK op 11 juni.
1: Kon chicham luk na sunadi. Koffie en chai. Je bent echt als eerste op de hoogte hier, hoor. Echt waar.
0: Zeker ben je op de hoogte als eerste. Hamale, ik baad hoor tussen Jani Arendt, want daar maak ik me wel een beetje zorgen. Elke dag is dat...
1: Tingo baad poch jaar. Ego kan je poch jaar.
0: Nee. Wacht, ik kan hier hamebi kaam heen. Dus elke dag is het raak in Nederland. En het wordt steeds erger. Hoe gaan we ons daartegen beschermen? Hoe gaan we dat regelen? Want digitale veiligheid is tegenwoordig nationale veiligheid.
1: Ja, je moet een...
0: Roosje baat ik je hek niet op, helemaal hek bijlega.
1: Weet je, je kunt er een klein beetje iets aan doen, Lloyd. Ha. In je eigen omgeving.
0: Ja.
1: Dus individueel niveau, je kunt je eigen pc beschermen, et cetera, et cetera. Maar er staat zoveel data van ons op allerlei servers nu.
0: Ja.
1: Overal waar je komt, moet je alles invullen.
0: Ja.
1: Naam, pata, sapcoach, bankgegevens. Als je een reis wil boeken, het gebeurt online. Als je sapcoach jaar gebeurt online. Ja. Al die gegevens staan ergens op een server.
0: Ja.
1: Daar hebben wij als normale mensen geen greep op.
0: Nee.
1: Geen grip op, geen vat op. Wij kunnen daar niks aan doen.
0: Ha.
1: Dat wil zeggen dat al die bedrijven iets moeten doen. Maar het is kat en muis spel. Dus bedrijven op beveiligde rekent. Soms maken ze ook fouten, hoor. Ja. Maar soms zijn ze vrij goed beveiligd. En er zijn andere slimme rikken, stoute rikken, die daar toch een oplossing voor vinden om toch in het systeem te komen. Kijk, Canvas bijvoorbeeld.
0: Ha.
1: Jongeren onder ons kennen dat wel, Canvas.
0: Ja.
1: Wordt vaak gebruikt om papers te maken, stukken te schrijven, et cetera, et cetera. Ook op de universiteit.
0: Ja.
1: Maar zeker op de middelbare school. Alle kinderen gebruiken het bijna. Maar via Canvas kunnen ze dus in systemen van onderwijsinstellingen komen, die boeven. Dus ook dat is onveilig nu, Lloyd. Alles is onveilig. We leven nou eenmaal in een wereld van digitale afpersing, digitale complimenteren. Dus admin goed jaiga systemen mee. Hè? Dus daar kooi je. En dan komen ze aan onze gegevens. En wij kijken maar toe. Wij kunnen niks doen.
0: Ja. In ieder geval moeten we voorzichtig zijn. Ja.
1: Ja, je moet voorzichtig zijn.
0: Ik ouder het.
1: Angela is 51 jaar.
0: Ik ouder het.
1: Boy, ibat je hem naar je maar ze is zwanger van haar eigen kleinkind. Hoe vind je die?
0: Nee. Nou is ik er.
1: Dat
0: kan niet. dat kan niet.
1: Daar zit een heel verhaal achter. AZ trouwens, die heeft een coach Leroy Echtelt beloond. Met contractverlenging.
0: Dus hij is van Surinaamse afkomst, toch, Leroy?
1: Een deel wel, volgens mij, hoor. Ja, zeker. Klopt. Was het even kwijt, ja. Dus een...
0: Maar toen moet je me daar de leggen, dat zo maak hem zeker zo'n ik pariga koffie chai.
1: Ik heb Duitse bank mee, is hij toch een gijzeling gaande, trouwens?
0: Op dit moment.
1: Ja, op dit moment, as we speak, is een gijzeling gaande in een Duitse bank. Mogelijk meerdere daders en gijzelaars. Dus dat wordt nog wat.
0: Ja.
1: Lloyd? D66 keer kantoor met de klik. Ah. Babaal. Dus kan niet.
0: Wat gaat gebeuren met Labour in UK?
1: Die krijgt flinke klappen.
0: Ja.
1: Maar dat je dan voor een andere gek kiest, dat is helemaal erg.
0: Dat is nog erger.
1: Trouwens, voor de mensen die gekeken hebben naar de Voice of Holland. Aachega finale. Ja, dus okay. Voor de mensen die gekeken hebben of niet gekeken hebben, Aachega finale.
0: Maar Voice of Holland, leeft dat Voice nog steeds? Holland, okay. Voice of Holland, leeft dat nog steeds? Want
1: ik kijk er wel naar.
0: Jij kijkt er wel naar, oké.
1: Okay. Ik kijk er wel naar. Nee, niet naar Mita, kijk het naar. Maar ik kijk er wel naar. Koop erger, Carilla.
0: Oh, ook kijken?
1: Omdat ze de verkeerde mensen doorlaat.
0: Trouwens, kan je zes uur op Helga examens voor een heleboel leerlingen, 40.000... Of ze zijn al bezig.
1: Stressvolle periode. Dus er is ook een stresslijn geopend trouwens. He?
0: Wat is dat dus nou, stresslijn?
1: Laks heeft higher.
0: Ja, maar wat is dat nou? Hoe laat ik
1: als je te veel stress? Als je te veel stress ervaart tijdens je examen. Dan kun je naar de stresslijn bellen.
0: Oké, okay, ja. Maar wat doet de stresslijn dan? Wat doet dan de stresslijn
1: dan? Nou ja, praten met jou en kijken wat er aan de hand is. Ja. Mooi, hulp. Oh, ja, mooi.
0: Oké.
1: Mooisere Jeloy, dankjewel. Laten we genieten van het weekend. Weer bood a chaba dus abham jayla bahre.
0: Ja, hij bahre, or somarke suniki anand kontje maaien bolle over die vrouw die zwanger is van haar eigen kleinkind. Nou, ik ben benieuwd naar het verhaal van jou, Anand. Ik weet het niet.
1: Sunlie, ham is sunlie. Mooisere Jeloy, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel, goedemiddag.
1: Bye.
0: Jehe Ujala's Coffee Chai Middagshow aan Missunehe. Coffee Chai Middagshow op UR Ujala Radio. Ja, en dan hoopte ik wel het nummer te draaien voor jullie van Shakira. Maar hadden niet kakeren bij iets op voor dit nummer. Maar het klinkt in mijn oren nog niet helemaal lekker. Dus ja. Dan schakelen we maar over naar het goede kwaliteit. Ja, hier komt hij dan. Begin alvast in de stemming te komen voor het WK. Het WK van 2026. Auru Jalapib hier, Aapsuninge. Gaans programma. In verband met het WK. Ik er waren mee hamlok bij Batabe. Ik zeg je. Junchi. Toch het jij janneke. En toen na janneke hamlok voor ke Batabe. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Fijn weekend. Dit was Ujala's Midday Coffee and Chai. Mijn hoe Lloyd Mahabir, samen met mij Anand Chandrika Singh, de man die jou voorziet van alle gyan, nieuws en de man die jou ook laat lachen. Blijf rustig in de snelheid van het nieuws. Blijf rustig in de snelheid van het nieuws. Blijf verbonden met elkaar. Blijf verbonden met Ujala. En vergeet vandaag die koffie of chai niet. Nana, wil je?

je in Ujala. Check voor alle informatie. Ujala.nl. Mooi serie hier. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: मैं खुश न
1: यू आर
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
3: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spink, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spink gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spink is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: सुनी।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
3: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spink, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spink gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spink is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai FM DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio. Ujala Radio.